0: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
3: Oh.
4: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend!
5: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25%.

0: Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
5: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
4: Verkijn zelf wil niet reageren, er loopt een onderzoek. En sport. In de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.

0: 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
0: Willy.
1: Music
0: matters.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
1: Voorwaarden op pearl.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
12: Oei. Met een enkel.
10: Schat, ça va?
12: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Wienerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
15: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
19: Willy. Music matters.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeiemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
3: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
5: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkeijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
3: Verkeijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipact.

0: druk op de verdediging, druk op de man in balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
1: Op 15 oktober neemt Unió het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music
3: matters. Heel goedemorgen vrienden. Het is vrijdag.
2: Thomas en Sien.
4: En het is 18 september en dit is de dag dat jij jouw top 3 voor de Willy 1000
3: zal doorsturen. Ja, het is zover, ja. Ik ben nog wel over eentje aan het twijfelen met deze derde plaats. Maar het komt goed, als we rustig blijven tenminste. Heb ik nog een BTW-briefje op overschot eventueel? Maar blijkbaar kan je daar mooie dolle prijzen mee winnen.
4: Ik ga dat hier eens uitpluizen.
3: Oké.

0: Onze tederbeminde Bompa Punks, laten we eerlijk zijn. The Kids and There Will Be No Next Time. En dat zeg ik met de grootste liefde. En Sien, laat dat door, toch wel echt duidelijk zijn.
1: Ja, maar dat was duidelijk. Ja, sowieso.
0: Oké, goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Vrienden van Willy, goedemorgen. 18 september, vrijdag alweer. Het weekend longt. Ik weet niet wat de plannetjes zijn. Dus, nou, je mag ze delen als ze tof zijn. Via de Willy-app ten allen tijde. Maar kunnen we het op dit uur, 7 over 7, toch al even over onze unieke Belgische fraudebereidheid. We zijn zeer fraudebereid,
1: dat lees ik vandaag in de krant. Want de zwarte economie in België bedraagt nog steeds 17,4% van het BBP, dus het bruto binnenlands product.
0: Van alles wat we verkassen, zeg maar.
1: Op 1 jaar tijd 110 miljard euro.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Zwart geld.
0: Ja. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Als we vergelijken met de buurlanden, is dat ook zeer hoog.
0: Ja.
1: Dus het is echt bevestigd, het is heel veel. En daarom willen ze in België ook die BTW loterij invoeren in Spanje en Portugal. Italië ook, denk ik, is dat al een tijdje het geval.
0: Ja.
1: Wil dus zeggen dat als je ergens een BTW-bonnetje vraagt, dat bonnetje automatisch

0: automatisch met de QR-code of een andere code komt. Ja? En dan neem je ook automatisch deel aan de BTW-tombola.
1: De grote tombola.
0: Ja.
1: Wat zijn de prijzen?
0: Ja, geldprijzen.
1: Centimeters. Gewoon terug centimeters. Ja. Maar is dat zwart geld?
0: Ah nee, dat is dan wit geld.
1: Het is eigenlijk een witwasmachine.
0: Het is via de Nationale Loterij.
1: Oh, maar schitterend, ja. Zit er ook nog tussen.
0: Ja.
1: Nog een andere misdadige organisatie? Of nee? Sorry. Nee.
0: Okay. Maar in Italië kan je ook soms zelfs wagens winnen, maar meestal gaat het gewoon over geldprijzen.
1: Ja.
0: En het is bewezen dat de BTW-inkomsten dan toch met honderden miljoenen euro's kunnen stijgen.
1: Maar jongens,
0: toch? Het is wel geen 110 miljarden, maar...
1: Nee, maar het is een begin. Het is een kleine druppel op een hete kookplaat.
0: Ja. Ik ben sowieso super braaf, dus ik vraag altijd BTW-bonnetjes.
1: Ik ook, ik wist het niet. Ja. Ja, ik ben goed spaar. Ja, we versassen geen patatten of zo. Hè. Zwart geld, dat is wel moeilijk. Hè. Ja. Ik had super graag zwart geld gehad, maar
0: spijtig.
1: Ik raak het niet aan. Nee. Spijtige zaak. Ja. Maar really, music that matters. Als er iemand wat zwart geld over heeft, we gaan dat niet moeilijk over doen. We gaan dat oplossen hè, voor u. Wat iets melden?
0: Ja, voor hij begint te zingen. Het is wel bijzonder om te melden dat Hoover Phonic het deze keer met een zanger doet.
1: Ja, en niet de minste, Jasper Erkes.
0: En dat wel op de nieuwe single Second Life. Dit is Hoover Phonic samen met Jasper Erkes. Goedemorgen!

0: geen verkeerde single, maar toch wennen. Hè? Hoeveel vond ik met de mannenstem van Jasper Erkens?
1: Ik zou dit nummer eens willen horen met Noemi of met G.
0: Zie je, tussen de platen, enfin, hier net heb je ontdekt dat de stad Leuven, dus jouw tederbum in de stad, koken met restjes organiseert. Maar je doet daar smalend over, maar ik snap u wel.
1: Ik doe niet smalend, maar ik bedoel, ja, dat is nu niet waar ik mijn tijd aan ga besteden. Ik kreeg net een notificatie op mijn telefoon van stad Leuven nodigt je uit voor de infosessie koken met restjes.
0: Het ding is ook, wat ik restjes noem, is bij jou gewoon maaltijd. Dat maakt het ook ingewikkeld. Hè? Dus zo'n kleine hoeveelheden, dat is hetgeen wat ik denk van... Zou ik het nog opeten of hou ik dat toch als een soort van restje? Omdat ik kan flink zijn, kan er een restje van maken. Een half uur later is dat echt al de helft weer ervan en dan is dat ook gewoon weer weg. Dus koken met restjes, dat is totaal een nuloperatie. Maar goed, dit
1: maar ik kan het eigenlijk al. Want natuurlijk, zoals je weet, ben ik zuinig, hè?
0: Ja.
1: En dus ga ik ook niets weggooien.
0: Nee, maar dat is super.
1: Dus werk ik ook alles weg wat in mijn koelkast staat?
0: Doe ik ook, hè? In mijn mondje. Hopla, allemaal weggewerkt. Ja. Zeg, heb je de voorpagina gezien van de morgen? Daar staat nu toch een warme, lieve, bijna... Ja, sorry, het ligt misschien aan mij, maar... Bijna sensuele foto van de ontmoeting tussen de premier van Canada, Mark Carney... en onze Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen... na een ontmoeting gisteren. Met daarboven ook, voor zij die het nog niet zouden gespot hebben... bloeit er iets moois tussen de Europese Unie en Canada? Goeie vraag. Ik vind de foto heeft een lichte... ja, zeg, get a room-achtige sfeer, vind ik zelfs. Allee, zou ik durven zeggen. Misschien gewoon de sfeer van vrijdag die men nu even overbemand kan. Ik weet niet,
1: De banden met Canada zijn serieus aan het versterken, hè?
0: Ja, voel het. Je voelt het echt. Ik ben zo opgestaan en dacht... De banden met Canada zijn versterkt. Dat gevoel had ik. Ja.
1: Maar ik weet dus pas sinds kort dat Ursula von der Leyen dat die 7 kinderen heeft.
0: Ja. Spectaculair.
1: Daarom dat ik begrijp zeer goed dat ze nu zo springt op dat sociale mediaverbod. Ze zal het van dichtbij hebben gezien allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Die heeft de miserie moeten aanschouwen met ledenogen. Heb ik al eens gezegd dat ik Ursula von der Leyen eigenlijk wel betrekkelijk aantrekkelijk
1: vind? Nee, maar ik zou nu afronden.
0: Oké, dank u. Interessant. Ja. Dus dat mij... dat er een grens is, ik snap het. Even tot adem komen. Where did you sleep last night? Zeg ik niet.
1: Bij Ursula of?
0: De MTV Unplugged versie van Nirvana. Goedemorgen.

0: beetje inpikken op het leuke plan in Leuven, waar je kan workshop volgen, koken met restjes. Zijn de Willys heel openhartig over de cursussen die zij volgen? Kan ze niet allemaal overlopen, allemaal heel boeiend. Maar die van Steve vond ik opmerkelijk. Ik heb ingeschreven in Gent voor de cursus naaien zonder garen. Zo van een gekke kook workshop.
1: Knap, Steve. Komt daar beeldmateriaal bij, alsjeblieft?
0: Ja. Vraag er hem niet om, alsjeblieft.
1: Het is vandaag de geboortedatum van James Gandolfini. Zou 65 geworden zijn, maar heeft hij natuurlijk niet gehaald.
0: Van de Sopranos.
1: Van de Sopranos.
0: Ja, onder andere. Ja.
1: Inderdaad. Zometeen heeft ons polkenpap daar iets mee te maken.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
3: Willy.
2: Music
3: that matters.
4: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
6: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Thomas en Sien.

0: van 1996 dat ik nog iemand zo uitbundig heb zien dansen op King Kong 5 van Mano Negra. Waarvoor dank zien.
1: Pollekepap.
0: Heel tof. Ah, oei, Pollekepap. Ja, wat is het Pollekepap van vandaag?
1: Dus James Gandolfini, de acteur.
0: Tony Soprano.
1: Tony Soprano,
0: in de Sopranos.
1: De maffialeider.
0: De grote Bonds, ja.
1: Die zou vandaag 65 geworden zijn, maar die is in 2013 helaas al overleden. Maar goed, ja. Het blijft natuurlijk wel zijn geboortedatum, vandaag 18 september. Dus daarom dacht ik, als we de Willys nu eens vragen wie de beste maffialeider zou zijn.
0: Ja.
1: En je moet kiezen tussen Sinéad O'Connor of Florence Welch van Florence and the Machine.
0: Amai. Amai, ik vind het een schitterende keuze. Ja, ze hebben allebei zeker potentieel, zowel Sinéad O'Connor als Florence Welch. Zal naar geluisterd worden van zodra die hun strot openzetten. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind ook een beetje, ja, misschien Florence and the Machine geeft ook al zo'n soort van mafioze structuur weer. Zo met de capo en de capi die capi en weet ik en de sergeanten eronder. Dus er zit een machinerie achter ook. Voilà,
1: ja, ik denk dat Sinéad meer zo'n loner is. En Florence, het gaat over een maffialeider. Dus je moet een groep bij elkaar houden.
0: Ja, maar denk ik. Ja. Lijkt me ook wel leuk om eens zo echt een koekoe van een leider te hebben. Dan misschien wel Sinéad O'Connor. Maar goed, ja.
1: Stemmen kan je doen via de Willy-app. Even openen en op de homepage zie je onmiddellijk ons pollekepap van vandaag staan. Wie zou de beste maffialeider zijn? Sinéad O'Connor of Florence Welch?

0: Doe toch dat zes gewoon nummer, jongens. Oh my. A Fragile Thing. Uit de laatste plaats van The Cure.
1: Nog niet in de Willy Duizend opgedoken. Niet onlogisch natuurlijk, omdat het zo nieuw is, maar...
0: Ja, maar toch. Kan, ja. Ja. Polleke pap. Laat me niet weer twijfelen aan mijn top 3. Ik heb hem nu
1: sorry,
0: net.
1: Sorry. We vragen ons af wie de beste maffia-leider zou zijn, aangezien het vandaag de geboortedatum is van James Gandolfini, ook wel gekend als Tony Soprano. Je kon kiezen tussen Sinéad O'Connor en Florence Welch van Florence and the Machine. En 69% van de stemmen ging toch overduidelijk
0: naar
1: Sinéad O'Connor.
0: Ja. Voilà. Dit is hem vandaag. Mandinka.

0: Ja, perfecte maffiabazen. Daar zijn we het nu over eens na het polkenpap van vandaag. Jeanette O'Connor, iemand die de cojones had. Verdomme de cojones, wordt hier gezegd. Om in primetime tv voor de camera in een volle tv-studio een foto van de paus te verscheuren. Dat was inderdaad wel een bijzonder moment. Die heeft cojones aan haar lijf. Dat zal wel zijn.
1: Bijzonder moment. Ja. Goeie verwoording. Ja,
0: dat was het wel. Ja. Goed.
1: Ook deze vrijdag geven we nog één term.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Thomas en Sien.

0: U2 en Beautiful Day. Misschien wordt het een prachtige dag voor Stijn. Of voor Mathieu, een van de twee, zal gaan lopen met Willy Termos. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen, Stijn.
2: Ja.
0: Dag Stijn.
1: Fijn. Een van de twee zal gaan lopen met de thermos. Dat is een kleine voorafname natuurlijk die we daar doen. Want als er niemand piept, dan wint er juist niemand iets. Hè. Dat is allemaal heel droevig. Ja. Dat mag niet gebeuren. Maar ja. Stijn, ben je wel gemutst uit je bed gerold vandaag?
2: Op zich wel, ja.
1: Oké. Okay. Dat is al positief qua begin. Ja. Je speelt vandaag tegen Mathieu. Dag Mathieu. Alles goed met jou?
3: Goedemorgen Thomas, alles top in orde.
1: Amai.
0: Schitterend. Oké.
1: Kwiek en monter.
0: Mathieu en Stijn, jullie zullen een band of artiest horen die nog niet goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam. We stoppen het liedje en dan mag je gokje wagen. Als je het juist hebt, dan is de thermos voor jou. Heb je het fout, gaat de thermos naar de andere kandidaat. En we hebben natuurlijk ook nog een pet voor de zogezegde verliezer. Maar goed, enkel winnaars natuurlijk in dit spel. Mathieu en Stijn, klaar om de opgave te beluisteren?
2: Ja.
1: Goed. Dit is de opgave.

0: Oké.
1: Oh. Ik dacht heel even van... Het gaat hem niet worden, maar goed.
2: Maar toen worden we Mathieu.
1: Ja.
2: Mathieu, wie heb je herkend?
0: Oh, het ligt op... tipje van mijn tong.
1: Is het waar?
2: In my car.
1: Kom aan, Mathieu. Worm hem eruit.
2: Een gokje dan, een gokje.
1: Een gokje misschien. Een gokje van de firma.
0: Morrissey?
1: Oh.
0: Nee.
2: Oh, wat doen we daarmee?
1: Ja,
2: oh.
1: Ja, dat is echt van...
0: Het is hem, hè?
1: Ja, maar het is wel... Ja, nee.
2: Is het een band?
1: Ben ik nu...
2: Mathieu.
1: Ja, ben ik nu echt een... Pietje, precies als ik zeg van... Het is eigenlijk verkeerd.

0: Wat gaan we ermee doen? Ja, Sien, jij mag beslissen.
1: Stijn mag beslissen. Stijn, vind jij dat Mathieu de thermos verdient?
2: Zeker en vast.
1: Oké.
0: Applaus.
1: Dan doen we het zo. We doen het zo.
0: Blij dat we eruit zijn. Veel plezier.
1: Stijn, jij krijgt een pet, hè.
2: Ja.
0: En dag, Stijn. Bedankt voor de sportiviteit.
2: Dag.

0: Het zijn cutie pies eigenlijk. Alle wheelies zijn allemaal cutie pies.
1: Ah, ik dacht onze vissen.
0: Ook wel. Sien heeft zowel Golden als Earring gevoederd ondertussen. Ze zien er nog altijd even goud en vrolijk uit. Maar hun inrichting is wel opmerkelijk verbeterd. Ze hebben een serieuze upgrade gehad van hun aquarium en terecht ook
1: wel.
0: Het
1: is met een Yellow Submarine.
0: Ja, schoon hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Zeg, hebben ze weer een soort van morbide obese portie zoals gisteren gegeven?
1: Nee.
0: Of nee? Oké, ça va, gelukkig. Dankjewel.
1: Er is nog zoveel te doen. Tussen 8 en 9 komt er belangrijk bezoek langs.
0: Ja.
1: Dat alvast.
0: Ja, hoog bezoek. Ja. Zeker wel.

0: Somehow van Sons. Vele lieve berichtjes van hoezeer Willys toch een gouden hart hebben. Dus waar, hè? De manier waarop ja, Stijn het aan Mathieu heeft gegund daarnet, die thermos, dat was wel heel mooi. Hè? Dat heeft mij eigenlijk toch wel geraakt tot in het diepst van mijn vezels.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Voilà.
1: Nee, maar mij ook dan.
0: Ah, maar ja, nee, maar ja, maar je moet... Als je het niet voelt, dan moet het ook niet, je moet het niet faken. Ook, hè? Ik vond dat schoon. Ik vond dat eigenlijk een gouden hart. Ze hebben een gouden hart, zeker zo.
1: Er komt vandaag superveel nieuwe muziek uit. Ja. Onder andere ook een album van een Belgische band. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is voor tussen 8 en 9. Dit is Arcade Fire.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klacht in te dienen als ze niet tevreden zijn met de medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
4: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizelen in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse Strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De Strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sport, voetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
6: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
4: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat de

0: Amai.
1: Thomas en Sien.
0: Goedemorgen. We gaan beginnen met Golden Earring. Blijf maar komen eigenlijk, hè.
2: Oh, dat is een ode aan onze visjes.
0: Ah ja, ik denk het wel.
2: En straks Ruben Blok en Mario Goossens in the house.
0: Jawel. Welkom.

0: Ik stel vast dat hij elk jaar terugkomt op strapdag. Een lichte cynische benadering bij veel Willys van het nogthans goed bedoelde event om iedereen in actie te krijgen. Per fiets of te voet. Al moet ik het ook wel een klein beetje... Ja. Het is wel in veel gevallen ook gewoon uw auto vol velo's en kinderen proppen om dan 100 meter voor de school die hele zwik vrolijk uit te laden en nee. Ze net stijlvol te laten arriveren. Oh. Gebeurt echt. Ja, absoluut wel. Maar goed, dit
1: Dat vind ik erg.
0: Ja, dat is vals spelen. Daar word je zot van, hè, van die gedachten.
1: Gewoon echt geen autolovertje. Dus ja.
0: Nee, ik snap het. Ja. Maar ja, kijk. Los daarvan. Er was heugelijk nieuws mee, mij te herinneren. Ja.
1: China heeft heel veel moeite gedaan om een nieuwe naam te zoeken voor... een nieuwe rhododendron-variëteit.
0: Ja, ja.
1: Ze zijn zelfs bij de Belgische Nobelprijswinnaar literatuur Maurice Materling terechtgekomen.
0: Oula, ba. Dat ik het even zeg. De enige Belgische Gentse...
1: Gentse dichter.
0: Zeg het niet graag.
1: Inderdaad. Ja, ja. 1911, enige Belg die ooit de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen.
0: Het had bij mij eigenlijk beter een blauw vogeltje naar hem vernoemd. Hè? Want dat was toch zijn werken waarmee hij gewonnen heeft. De blauwe vogel van Maurice Materling.
1: Ah, ja.
0: Ik snap de link met een rhododendron.
1: Nee, maar hij heeft ook een essay geschreven, L'intelligence des fleurs.
0: Ah, voilà, oké.
1: En daardoor is dus China bij hem terechtgekomen. Hoe dat precies is gegaan, weet ik ook niet. Want hoe dat ze vanuit China dan...
0: Hoe gaat dat? Hoe gaat dat?
1: De Nobelprijsliteratuur terechtkomen. Oh, maar kijk, heel leuk dat we nu in China een bepaalde rhododendron kunnen zien die Materling heet.
0: Ja. En dus meerdere eer en glorie voor Maurice Materling. Zelfs de Beatles hebben een song die Bluebird heet door onze Maurice Materling.
1: Ah, serieus?
0: Echt waar? Bluebird? Echt waar? Zeker dan.
1: Ik leer hierbij, jongens, toch?
0: Ja. Laaf je maar aan al die kennis.
1: Heb je nog?
0: Jawel. Ik ga nu mijn fitnessmaatje even draaien.
1: Oh my god.
0: Ja, sorry. Hè. Dus we hebben dezelfde PT, hè, snap je? Dus,
1: Jij en Jay Bernard.
0: Ik mag natuurlijk wel gewoon jinten zeggen tegen hem. Dus want we trainen samen.
1: Jullie squatten samen.
0: We squatten samen bij de Nick, hè, bij de PT. Hè. Ja. We zijn sportief voorzien. Oh la la, oh la la.

0: Schitterende single toch wel. Love is on my mind van Jay Burnett. Ik zal vast eens op niveau van de Nobelprijzen zitten en met onze Nobelprijswinnaar Maeterlinck. Dan worden de puntjes op de i gezet en terecht ook wel. Ja, terecht, ja. Want Bluebird, naar het boek van Maurice Maeterlinck, is een song, maar juist is juist niet van de Beatles, correctie, van Paul McCartney. En zijn Wings er ook nog eens bij.
1: Voilà.
0: Juist is juist. De Weerwilly. Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
1: Dag Frank, op vrijdag altijd misschien een klein beetje belangrijker zo wat het weer brengt met het weekend in het vooruitzicht. Wat mogen we verwachten?
2: Gewoon een beetje van alles en nog wat.
0: Sorry.
1: Ja. Oh,
2: nee, maar ja. Dat wil zeggen. Ja. Ja. Dat wil zeggen dat er positieve dingen zijn ook, hè. Ja. Is dat helemaal slecht.
0: Dus het is gewoon, ik zeg dat gewoon omdat ik heb gisteren echt letterlijk 4 keer bijna mijn gras afgereden. Dus dan hoor ik niet graag een beetje van alles vandaag, want dan gaat het er ook niet van komen. Maar goed.
2: Ja, het zal wel lukken. Ik bedoel, als je zegt dat ik wil even mijn gras afrijden, dan gaat dat wel lukken, denk ik.
0: Okay.
2: Dus zodat het eigenlijk zo goed als droog blijft vandaag. Plaatselijk buitjes wel mogelijk, maar dan moet je al veel pech hebben. Thomas, ik had er vanuit een beetje geluk hebt in je leven, dus dat moet wel ergens goed komen.
0: Ja, het is
2: als die hele bui bij u passeert.
0: Nee, maar het was een excuus eigenlijk ook, hoor. Maar goed, ja.
2: Voilà, maar dus meestal droog weer sowieso. Maar ik wil alleen maar zeggen dat een buitje altijd wel mogelijk is. Ja. Voor de rest gaan we zonnige perioden hebben. Zijn er ook wat wolkenvelden links of rechts. In de loop van de dag gaan er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar al bij al dus toch wel redelijk qua weer bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Mm. Ja, en dan is het vanavond eigenlijk zo goed als helder, want die stapelwolken gaan natuurlijk verdwijnen. Later vannacht dan gaat wel de bewolking toenemen. Dat is eigenlijk een beetje op nadering van een warmfront dat onze richting uitkomt. Maar dat gaat een beetje stagneren zaterdag, dus morgen over het westen van het land. Dus het westen van het land, daar gaat het meestal grijs zijn, meestal bewolkt zijn. In het slechtste geval, zelfs later op de dag, kan er ook eens wat regen uitvallen. Maar het centrum en zeker het oosten, daar gaat het eerder om hoge bewolking en middelhoge bewolking. Dus de zon kan er nog wel doorheen schijnen. En zou het ook droog moeten blijven. En het is een warm front, dus het is ook wat warmer lucht die onze richting uitkomt. Dus met 22 graden, zeker in het oostelijke deel, gaat dat best meevallen. Zij die richting de kust gaan, houden rekening mee natuurlijk. Dus dat ze daar minder zon gaan hebben. En dan het koudfront zelf. Dus het warmfront passeert dan eigenlijk inactief, maar het koudfront, daar zit wel wat regen op. En dat zal in de nacht van zaterdag op zondag gebeuren en zondagochtend. Dus als je vroeg opstaat, dan ga je wat regen hebben. Zeg je van, ik ga wat uitslapen, ik blijf al langer liggen. Dan zou het kunnen dat die regenzone gepasseerd is, want het gaat in de loop van de ochtend gebeuren. Dat dat dan wegtrekt richting Duitsland en vanaf het westen, vanaf de kust, gaat dat dan weer opklaren. Dus zondagnamiddag gaan we dat zondag hebben en dat weer temperaturen dan om bij de 19 graden.
0: Ik onthoud zondag zo lang mogelijk bellen blazen in je nest. Dat is het. En dat kan ik. Voilà. Prima.
1: Tof, het is op heel veel plekken autoloze zondag. Hè?
0: Ah, ja,
1: dus dat wordt heel leuk.
2: Voilà. Ja. Dus in de namiddag zal dat droog kunnen verlopen. Ja.
1: Tof. Dankjewel Frank en goed weekend.
2: Ja, jullie ook een goed weekend.
0: Dag Frank. Tot maandag. De Weerwilly.

0: Ik word hier liefdevol bemoederd door een aantal Willys, maar ik apprecieer het wel, want ik snap het. Als je gras gaat maaien, de zoete, doe je een traumering uit. Hè? Nee, ja. Goeie reminder. Dank je, vrienden. Mooi.
1: Het zesde album van Triggerfinger, Tarmac, komt vandaag uit. Daar komen ze zo meteen over babbelen bij ons.
2: Ja, ja.
3: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
4: De mistje-datjes van Connections.
5: Allee, de US of A.
6: Ja.
5: De moeite zeker.
6: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
6: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
6: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
6: Nee, gemist.
5: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Thomas en Sien. World is

0: Bullet with Butterfly Wings van Smashing Pumpkins. We hebben hoog bezoek.
1: Bij ons in de studio Ruben Blok en Mario Goossens van Trigger Finger. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, heren. Super fijn dat jullie zo vroeg uit de veer zijn geraakt. Zijn jullie vroege vogeltjes?
2: Ja. Soms wel, soms niet. Ah, ja. Ik wel, ja.
0: Ja. Ah, ja.
2: Ja, toch elke dag gaat toch 7 uur ben ik eruit.
0: 7 uur?
2: Ja. Zijn die vroeg?
0: Ja, dat is super vroeg.
2: Ja, is dat super vroeg?
0: Ja, ik vind het toch wel, ja.
2: Ja.
0: Voor een rocker, hè?
2: Ja, ja, dat is wel waar. Ja, ja.
0: Ik vind dat wel vroeg.
2: Nou ja, wat rituelen, hè. Je weet wel. Morgens opstaan, koffieken en dan een uur wandelen en dan begint de dag. Hè.
0: Ah ja, fantastisch.
1: Jullie zijn hier natuurlijk omdat jullie 6e album Tarmac vandaag uitkomt. 9 jaar na jullie vorige plaat. Mag ik het woord comeback gebruiken? Want jullie hebben dat niet graag, hè?
4: Ja. Voor sommige mensen is dat misschien wel het geval,
1: ja.
4: Maar wij zijn wel blijven spelen.
1: Ja.
4: Wij hebben andere dingen gedaan tussendoor, wij zijn creatief bezig gebleven. Maar het is wel zo dat zolang je geen nieuw album uit hebt, dat je toch eventjes niet meer bestaat. En dat is nu opgelost.
0: Ja, dat is tot onze grote vreugde ook.
1: Sierlijk
0: opgelost, zou ik aan te
2: vervoegen.
0: Ja, ja, dat is wel. Dat is natuurlijk ook het eerste nieuwe album zonder lange pollen. Al uitgebreid besproken in vele interviews uiteraard. Maar we kunnen natuurlijk niet vermelden.
4: Tuurlijk.
0: Moet toch ook bijzonder zijn. En misschien wat, hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat voor jullie?
4: Dat is sowieso raar.
2: Ja, dat is raar. Maar we hebben dat ook wel ergens zien aankomen. En hij had de band ook al verlaten in 2022 natuurlijk. Ja, en we hebben altijd wel contact blijven houden met hem. Maar we hebben het ook wel zien aankomen dat het niet goed kwam. Ja.
0: Ja, ja, dan heb je al een stuk kunnen
2: verwijderen. Maar na het vertrek dat hebben wij wel besloten van kijk, wij willen verder.
0: Ja.
2: Wij willen absoluut verder. En dan zijn wij gewoon meteen naar L.A. gevlogen om met onze goede vriend Mitchell Froom te beginnen werken aan dit album.
0: Dat triggert het toch altijd, hè? Je hebt er toch ergens ook L.A. voor nodig, niet?
4: Dat is een zeer fijne bijkomstigheid,
0: ja.
4: Dat Mitchell in L.A. woont, want hij is wel de reden waarom dat we naar daar gaan.
0: Ja.
4: En dan, ja, als hij dan daar woont en je kunt onder de palmbomen naar je werk
0: spelen, ja, dat staan ellendigere plekken, het Roergebied, om maar één te noemen.
1: Ja. Ja, en je moet natuurlijk naar daar via het Tarmac. En dan komen we bij de titel van het album. Ik associeer het met landen, opstijgen, van plek veranderen. Waarom hebben jullie Tarmac gekozen als titel?
4: Dat is helemaal juist. Het landen en het opstijgen. De overkoepelende titel is eigenlijk familie. Daar zijn we achter gekomen toen het album zo goed als klaar was.
0: Familie?
4: Familie, ja. En
1: als zwanger Guy had die titel al. Familie, nee. Die
4: ja, maar voilà, maar ja. Daarom...
1: Daarom Tarmac. Ja.
4: Maar vooral de positie die je zelf in een familie inneemt. Als je jong bent, zijn je ouders het hoofd van de familie.
0: Ja.
4: En zij zorgen voor je. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid over je. En zij leren je fietsen. Staan je bij een auto kopen en zo verder en zo verder. Maar op een gegeven moment worden zij soms, je ouders of je schoonouders, hulpbehoevend.
0: Ja, zorg.
4: En word jij in die positie gezet van verantwoordelijke van de familie, hoofd van de familie, ongevraagd.
0: Ja, ja, ja.
4: En dat is niet altijd makkelijk, want zij hebben hun fierheid. Hoe je hen begeleidt om die hulp te zoeken, om die positie in hun leven te begeleiden. En langs de andere kant zie je eigen kids het leven invliegen en kleine overwinningen en failures hebben. En je probeert die te ondersteunen, maar ook niet te veel. Je probeert hen ook hun eigen weg te laten vinden. En daartussen staan, tussen die twee heel verschillende dynamieken, is wel een bijzonder gegeven.
1: Zo meteen
0: en dan proberen
1: we verder met
0: landen
1: Mario en Ruben van Trigger Finger. Dit is eerst de Blok Party.

0: Twee mooie years van Block Party.
1: Nog steeds bij ons hier in de Willy Studio. Ruben Blok en Mario Goossens van Triggerfinger. Hun album Tarmac komt vandaag uit. Jullie hebben LA ook gebruikt als het decor voor enkele videoclips die tot nu toe al uit zijn. Allemaal een beetje dezelfde soort clips. Met wat choreografieën ook. Ja. Mogen we die live ook verwachten?
0: Wie weet komt dat er nog wel van.
2: Dan moet ik echt goed oefenen.
3: Het zag er wel cool uit. Het was wel goed gedaan. Hè. Heel, heel stijlvol.
4: Ja, dat was een goede vriend Charlie de Keersmaker. Hij heeft de foto's gemaakt voor het album ook. En Mario en ik hebben met hem samengezeten. Omdat een album vraagt ook om visuele ondersteuning. De dag van vandaag. Ook voor sociale media. En meer. En wij zijn dan 10 dagen terug met Charlie naar LA gegaan. Hebben ook eventjes samengezeten met een choreografe, Naomi van der Horst. Want wij kunnen ook zelf improviseren, maar dat blijft ook maar zo lang interessant. En door al die clips... Wij zijn gaan filmen in Downtown. Mm-hmm. En dat was een hele mooie, een heel interessante ervaring. Want iedereen beweegt daar door die stad volgens zijn eigen choreografie.
0: Ja.
4: En soms is dat een zelfgekozen choreografie. Zoals die man op zijn rollerskates die zichzelf filmt. Terwijl hij door de straten chaset. Maar 10 meter verder staat er iemand met een rollator, een dakloze. Die uit noodzaak zijn eigen choreografie heeft. Maar die heel anders is. En dat gaf een heel, heel speciaal gevoel als je daar dan tussen staat en wij doen onze eigen choreografie.
3: Ja, heel schoon. Ja.
4: Terwijl dat die locals daar ook soms tussen kwamen en ook al was het maar 1 beweging, even meededen en daar dan terug uitwandelden uit dat frame. En dat is het voordeel van een stad waarin bijna elke dag wel gefilmd wordt, waar elke dag wel een paar
3: vrachtwagens
4: van een of andere studio iets staan te filmen. Dus mensen kijken daar niet zo raar van op.
3: Ja, cool.
1: Jullie hebben toch mooi gezorgd voor de terugkeer van de kniezwengel.
4: Hey.
2: Hij is terug.
1: Jullie gaan vandaag 3 keer een intieme sessie in de Amor, zaaltje van de Roma, spelen. En daarna op tour. Is dat nog spannend?
2: Dat is altijd spannend. Ja. Een plaat maken, een plaat releasen is spannend. En die voorbereidingen naar die tour is ook zo spannend. Want ja, dat zijn weer nieuwe nummers die in die set moeten passen met al die andere nummers. En dan is de keuze maken natuurlijk ook weer al welke erin, welke eruit. Mm-hmm. En dan zie je de betreurende gezichten onder ons. En dan zijn we toch weer happy.
0: Ja, zo de bus vertrekt met een aantal kinderen die zo beteuterd op de tarmac blijven.
2: Ja. Dus ja, dat is altijd spannend. En dan vertrekt dat. En dan is ook leuk, want je zit, dat is eigenlijk het Een regelmaat, dat toeren. Dat lijkt zo niet. Hè. Dat lijkt zo heel, heel vermoeiend. Zo doen wij ook als we thuiskomen. Maar uiteindelijk is dat ook een regelmaat. Want je hebt een tourmanager en die zegt hoe laat dat je moet opstaan, hoe laat dat je moet vertrekken en in de bus zitten en hoe laat dat soundcheck is. En alles is geregeld. Dus dat is ook wel een beetje fijn.
4: Als je weet hoe dat dan moet, is dat heel gemakkelijk.
2: Voilà, het is eigenlijk voor ons is dat wel zo.
3: Eindelijk structuur.
2: Klopt zo. Dus, en dan komen we thuis en mogen we weer chaos maken. Dus,
3: zalig.
1: Mario en Ruben, nog een laatste vraag. Wij beginnen over een dikke week aan onze Willy 1000. Dat is onze top 1000 van de beste rockplaten aller tijden.
0: Wauw.
1: Triggerfinger uiteraard op 1. Maar wie zouden jullie zelf op 1 zetten? Of toch minstens in jullie top 3?
3: Ik weet het, ellendige vraag.
0: Ik weet echt een ellendige vraag.
3: Zien die direct uit een losse polsje. Top 3 is klaar. Bij mij, mijn brein barst. Dat kunnen we niet beslissen.
4: Iets van Pixies.
3: Ah, ja.
4: Ik weet welke.
2: En voor mij mag iets van Roxy Music nou.
0: Ah, goede keuzes. Yes.
1: Maar we gaan toch Triggerfinger draaien.
2: Ja, dat is ook fijn.
1: Mario Goossens, Ruben Blok, dankjewel om langs te komen.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Beam. Uit het nieuwe album van Triggerfinger Tarmac, dat dus vandaag uit is. Zometeen bellen we voor een laatste keer deze week met Freek Braakman, onze goed nieuws, Willy.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music.
2: That matters.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
10: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
9: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
11: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond een currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
17: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
18: Wel, meneer, 5317.
17: Ja, mijn naam is...
18: Ja, 5317, ik weet het.
17: Oké.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
19: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
16: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
20: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
21: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
22: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
23: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
22: En is dat dan morgen wel opgeladen?
21: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
22: Wow.
21: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
24: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
27: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
26: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
28: It's a Sunweb holiday.
29: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
30: Thomas en Sien.

0: Ik weet niet of Vic er is, maar ik kan u wel zeggen dat Ruben van Gucht gearriveerd is. Heb je het gezien? Hij is gepasseerd.
1: Oh.
0: Maar,
1: zo weinig kansen te horen om Ruben te zien.
0: Ja, gemist, hè. Ja.

0: Ik moet u de vraag schuldig blijven. Department S is Vic Dare.
1: De Goed Nieuws Willy. Freek Braakman, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Dag Freek.
1: Heel benieuwd wat je voor ons in petto hebt vandaag.
2: Ik heb veel goed nieuws. Om te beginnen heb ik vanmiddag op mijn set van VTM Nieuws Triggerfinger te gast.
0: Oh, jong.
2: Ik weet, die komen bij jullie ook wel eens langs, maar bij Willy verwacht je dat. Maar bij VTM Nieuws misschien op de set net iets minder. Dus ik vind dat ik een steentje verlegd heb met die uitnodiging.
1: Maar live in de studio, straks massig.
2: Op de set, in de studio, in het middagnieuws. Ja, straks.
1: De groetjes, hè.
0: Dus veel groetjes, hè, want ze zijn nog maar pas weg. Hè, dus,
2: ik weet het. Ik hoop dat ze niet in de file staan.
0: Nu, alles is verteld, hoor. Freek, wil je die ontmoedigen, hè? Maar alles is hier wel verteld. Maar goed.
2: Ik kan het ook proberen. Maar ik wil het eigenlijk hebben over roeien. Komend weekend is er in Australië de jaarlijkse grote roeiregatta van Queensland. Dat is voor scholieren, maar uit echt het hele land, die er samenkomen. Dus de 600 grote roeitalenten van Australië komen daar samen.
0: 600, amai.
2: Ja. 600, ja, dat is echt veel. Bij ons is dat dan op de watersportbaan. En in Engeland kennen we dat ook allemaal op de Theems. Hè. Ja. Oxford tegen, voilà. Maar daar is dat op een rivier. Daar is dat op de Fitzroy. Mm-hmm. Waar het kruim van de natie in kleine bootjes stapt en om ter hart gaat roeien. Nu, in diezelfde Fitzroy rivier, daar leven ook naar schatting 500 zoetwaterkrokodillen.
0: Hola.
1: Ja,
0: dat is
1: leuk.
0: Goed nieuws. Ja.
2: Dat zijn van die jongens die tot 4 meter lang worden.
0: Oh, 4 meter.
2: Maar goed, daar zijn veiligheidsmaatregelen. Dat is een heel veiligheidscharter. Ik heb er even midden in gekeken. Het is heerlijk. Dus bijvoorbeeld, dat staat erin beschreven, als een official een krokodil zou zien, dan moet hij 3 keer na elkaar roepen, krokodil, krokodil,
0: geniaal,
2: krokodil.
0: Hè? En uitbeelden ook ondertussen, zo wauw, met de muil. Wow.
2: Dus ik weet niet of die krokodil dan van grote schrik rechtsomkeer maakt, of dat iedereen dat gewaarschuwd is. Ja. Er is ook afgesproken, als er eentje gespot wordt, dan mag iedereen naar de kant en dan wordt de wedstrijd even stilgelegd.
0: Ah, dat is wel fijn, ja. Dat voor iedereen eerlijk veel kans opgegeten worden door een krokodil. Ja. Dat is leuk.
2: Voilà, dat is heel mooi. Wij maar leuteren over een fiets om naar school te rijden. Daar gaan ze gewoon roeien in de rivier. Ik denk dan, er zijn wel al meer dan 40 jaar geen incidenten met krokodillen in elk geval geweest. Dat is wel waar. Maar ik moet dan toch een beetje denken, Thomas, aan van die mensen die zo'n hond hebben aan de leiband die zo wat gevonden is. En dan zeggen, ja, maar moet niet bang zijn, hoor. Die heeft nog nooit iemand gebeten.
0: En hap!
2: Direct.
0: En mij nu net wel. Dankjewel daarvoor. Heel leuk.
2: Exact. Maar goed, die Australiërs, het zijn geen woesties. Maar het interessante is, in 2032, dan zijn er in Brisbane Olympische Spelen.
0: Ja.
2: Er is een beetje discussie over, maar het ziet er naar uit dat ook alle roeiwedstrijden van de Olympische Spelen op diezelfde Fitzroy gaan plaatsvinden.
0: Allee.
2: Op diezelfde plek. Ja. Dus dan gaan er ook mensen uit de rest van de wereld roeien daar.
0: Tussen de krokodillen, ja.
2: Ik ga een voorspelling doen, Thomas. Op de Olympische Spelen van 2032 gaan met zekerheid alle wereldrecords in het roeien sneuvelen en dat zal zonder doping gebeuren.
0: Wow. Heeft van zijn leven nog niet zo geroeid. Er zat echt een 6 krokodillen achter mij. Dus ja. Dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Fijn weekend, Freek. Hè?
2: Jullie ook. Fijn weekend. En ik zal de groetjes doen aan Triggerfinger.
0: Uitstekend.
1: Goed nieuws, Willy.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Zometeen nog een uurtje ochtendshow tussen 9 en 10 met sowieso de zoektocht naar de wakkerste Willy. En een bijzonder nieuwtje ook wel.
1: Ja.
0: Ja, we mogen iets bijzonders meedelen. Dat hoor je onmiddellijk na 9 uur. Dit is eerst nog Bring It On van Nick Cave. Goedemorgen.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
2: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
1: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen, Melissa de Prateren, een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen, omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Prateren mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
3: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
1: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en

0: Music Matters. Hartelijk welkom, vrienden. Het is vrijdag.
1: Thomas en Sien.
0: Ik heb toch het gevoel dat die verkiezingen in de Rusland, de parlementsverkiezingen, een beetje te vergelijken zijn met de winterspelen in Ethiopië. Niet de volledige beleving, als je het mij vraagt.
2: Allee, we zijn vertrokken met zometeen

0: De single waarmee het allemaal helemaal vertrokken was voor Supergrass. Het fantastische All Right, vrienden van Willy. Een heel goedemorgen. Het is 7:07. 18 september, vrijdag 18 september. We duiken weldra het weekend in. Als er leuke plannetjes zijn die je met ons wilt delen, mag dat altijd. Je laat het maar weten. Maar eerst en vooral...
1: hebben wij nieuws. Nieuws over de Willy Escape. Je weet misschien nog dat wij daar een tijdje geleden reclame voor zijn beginnen maken. Een eerste Willy-reis. In oktober gaan we met een groep luisteraars naar de Italiaanse bergen. Naar Brunico met onder andere Daan, Emmy Dark, Sons, Portland, Hi Hi, Dressed Like Boys. We kunnen daarover melden dat de eerste editie van deze Willy Escape helemaal is uitverkocht.
2: Hopla!
0: Ja. Ja, dat is heel fijn, maar misschien ook ja, voor sommigen die dachten van ah ja, wacht. Ja, niet zo goed.
1: Nee, als je misschien net iets te lang hebt gewacht met boeken. Maar oké, voor de thuisblijvers is er goed nieuws, want Wim en Roos maken tijdens de Willy Escape elke namiddag en avond live radio vanuit Brunico. Van zondag 1, dus daar moet je op letten. Op zondag maken we dan ook een live radio.
0: Ja, doen
1: we
0: niet te missen. Niet.
1: Ja, tot en met woensdag 21 oktober. Dus zondag 18 tot en met woensdag 21 oktober, live radio vanuit Brunico. En dan ben jij en wij, want laat ons eerlijk zijn, wij blijven ook hier. Hè, dan zijn we er toch een beetje bij.
0: Ah, maar kijk, hè, dan hebben we toch ook zo... gaan we niet ten onder aan de FOMO.
1: Voilà.
0: Gedeeltelijk maar.
1: Gedeeltelijk.
0: Zo cool.
1: En er zullen heel veel foto's verschijnen.
0: Ja.
1: Dat ook.
0: En deze artiest is er dus ook bij.
3: Willy. Music that matters.

0: Jelle stuurt Steven. Mijn nummer 1 voor de Willy 1000.
1: Goeie keuze, Steven. Goeie keuze, de Ju.
0: In die mate goed dat je mij bijna alweer aan twijfelen brengt. Maar goed, ik blijf met mijn top 3. Ik kan hem straks delen.
2: Ja,
0: straks
2: want, delen. Is goed? Want ja. De Willys mogen dat weten. Ja. Onze collega Erwin Dekkers gaat jou vanavond bellen.
0: Ja, klopt.
2: En dan moet jij jou het top 3 geven.
0: Dan moet ik het
2: en
0: weten.
2: Erwin,
0: dan
2: dat is mes op de keel.
0: Dat is mes op de keel, ja. Dus rug tegen de muur. Ja. Dat is inderdaad... Ja. Ja, dat is dat. Ja. Okay.
2: Dus het moet in orde zijn.
0: Het moet in orde zijn voor Erwin, zeker. Zeker.

0: American Idiot van Green Day. Bijna 20 over 9, in alle eerlijkheid, we zoeken iets. Namelijk...
1: De wakkerste Willy.
0: Iemand in het bijzonder, de wakkerste van de hele hoop. Daar gaan we naar op zoek.
1: Ik weet niet of jij het fiasco van vorige week nog herinnert.
0: Ja, dat was een beetje... Ja, dat was jammer, hè.
1: Dat was een wakker Willy, dat
0: was wakker
1: wel.
0: En supersympathiek, alleen niet al te fortuinlijk.
1: Nee.
0: Nee. Het was echt een cascade van miserie en van totaal... Ja, het ene verkeerde antwoord naar het andere. En dat is zijn schuld niet. Maar dan sta je toch maar echt met lege handen en een pruilip. Ja. Het weekend tegemoet te kijken. Dat is heel droevig, hè?
1: Dat is ook minder leuk voor ons, natuurlijk. Wij zijn gevers.
0: Ja. En dat is helemaal haaks op onze natuur. Dus laat ze alstublieft een wakkere Willy hebben die ook veel gehoord en geluisterd heeft. Ja.
1: De bedoeling is dus dat je wakker stuurt via de Willy-app als je veel hebt geluisterd of als je gewoon je kans wil wagen. Je zal 3 meer keuzevragen krijgen. En zo kan je ook 3 stuks Willy-merchandise in de wacht slepen. Ja. Dus als je wakker bent, stuur hem maar in de app.
2: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden in 1 grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
3: Willy.
2: Music.
3: That matters.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
2: Thomas en Sien.

0: Heerlijke Happy Mondays en Step On. Bijna 9:30. We zijn op zoek naar één iemand in het bijzonder en die noemen we graag...
1: De wakkerste Willy. Die titel krijg je sowieso al. Goedemorgen, Katlijn.
2: Goedemorgen.
0: Hoe wakker voelen jullie jezelf, Katlijn?
2: Ja, best wel wakker. Ja. Goed opgestaan, goed geslapen, yoga al gedaan, al gewandeld.
0: Oh nee,
2: ja.
0: Yoga, noem maar op.
1: Yoga en gewandeld, dan ben je nog vroeger opgestaan dan wij.
2: Ja, nee, toch. Ik kocht een yoga-sessie.
0: Okay. Ja, maar kijk, je maakt een heel ontspannen indruk ook, Katlijn. En dat is echt de perfecte mindset om hier de ene prijs naar de andere binnen te rijven natuurlijk. Je weet hoe het werkt, hoe meer antwoorden je goed beantwoordt, vragen je goed beantwoord liever, hoe meer prijzen erbij komen. Het begint met een pet, er kan een toteback bij komen en het wordt helemaal te dol voor woorden als je ook nog eens de digitale wekkerradio van Willy eraan toevoegt.
2: Oh. Dat zou fantastisch zijn.
0: Dat zou schoon zijn. Ja. Oh, wel, daar gaan we dan voor. Ja. Katlijn, ben je er klaar voor?
2: Oké. Ja,
0: we zijn er vertrokken. Eerste vraag, Katlijn. Hoe heten onze twee nieuwe bewoners in onze Willy-studio? Onze twee goudvissen. Zijn dat A, Mathieu en Gabriel? B, Willy en Willy? Of C, Golden en Earring?
2: Golden en Earring.
0: Hopla! Dat is al verzilverd, zie.
1: Dat was heel vlot. De pet is al binnen voor jou. Misschien komt er nog een toteback bij. Als je het antwoord op deze tweede vraag weet. Welke ex-belofte van Willy maakte gisteren bekend dat ze mogen toeren als voorprogramma van Placebo? Is dat A, Maria Iscariot, B, Oproer of C, Hideous?
2: Oh, dat ga ik moeten gokken. Maria Iscariot.
1: Jawel.
0: Gokken is jouw dingetje, zeer goed.
2: Nice.
0: Alle prijzen al binnen en komt er nog een DAB wekkerradio bij? Dat is de vraag. Opgelet, daarnet hadden we Triggerfinger op bezoek. Heb je dat gehoord?
2: Mm-hmm.
0: Goed.
2: Nee, heb ik gemist. Ik was net wandelen.
0: Minder goed. Ja, we hadden die op bezoek. Een zesde album komt vandaag uit, maar... Dat kan je sowieso weten. Hoe heet dat album, Katlijn? Is dat A, Aeroplane? Of B, Tarmac? Of C, Airport Tales?
2: Oh, god. Mm-hmm. Oh, kijk ook over Airport Tales.
0: Maar ja, kom. Oh ja, die wekkerradio is voor een andere keer, hè. Sorry, Katlijn.
2: Ja,
0: het juiste antwoord was...
2: Probeer gewoon nog eens, hè.
0: Nog eens proberen. Het juiste antwoord was het album van Triggerfinger, een nieuwe album, heet Tarmac. Of Tarmac.
2: Tarmac, Oké, nee, dat had ik gemist.
0: Ga je nooit meer vergeten nu, hè. Okay.
2: Ik heb gehoord van het nieuwe album, maar de naam was niet op mij gekomen.
0: Dat is niet erg.
2: Spijtig.
0: Dat is niet erg, dat is spijtig, maar ik zou dat nu echt niet achter mij... Ik zou dat loslaten, Katlijn.
1: Niet mee in het weekend.
0: Nee, pak dat niet op, want dat vreet dat nu op de muur. Nee, dat moet je niet doen. Want uiteindelijk zijn mooie prijzen. En waar doen we het vooral voor, Katlijn? Ik ga het jou laten zeggen.
2: Voor plezier.
1: En de eer. De eer. En de titel.
2: En de eer. Oké,
0: het kwam wel
2: en
0: uit.
2: De eer.
0: Nee,
2: ja.
0: Geen probleem. Katlijn, heel fijn weekend en bedankt om mee te spelen.
2: Ja.
0: Dag Katlijn.
2: Dag. Jullie ook, hè.
0: Dankjewel.
2: Dag.
0: Bye bye. Goed weekend.
1: De wakkerste Willy. Ze was yoga aan toen, hè. Tijdens Triggerfinger.
0: Daarmee,
1: dat is niet
0: zo. Ja, zie je, yoga. Nergens goed voor.
1: Nee.

0: ook begaan zijn met het lot van onze goudvissen hier, Golden en Earring. Dat is nog net hier, Gert, die vraagt, hebben die eigenlijk staalhard overleefd, jongens? Ik heb ze nog nooit zo kwiek gezien als nu. Dat is ongelooflijk. Nee, ze zijn in vorm. En hen gaat het niet gelegen hebben, zeker niet.
1: Zo meteen.

0: Now That You're Gone van Raconteurs. 20 voor 10 intussen.
1: We zijn al volop suggesties voor een laatste plaat aan het krijgen. Dat is heel plezant. Het thema is inderdaad nog steeds vis. Dat komt natuurlijk omdat we Golden & Earring deze week hebben mogen verwelkomen in onze Willy-studio, onze twee goudvissen. Dus zijn we voor de laatste keer op zoek naar een plaat die te maken heeft met vis. Laat maar weten wat...
0: Dat is een suf klinken. Ja. Vis. Ja, het thema is vis vandaag. Hey. Vrijdag, visdag. Hey. Ja. Vandaar. Nee.
1: Sorry, maar we krijgen supergoeie suggesties binnen. Het is alweer een topthema. Een
0: geweldig thema. Ja. Het is vis vandaag. Vis. Dat op menu.
1: Wat Goed. Wil je horen? Laat maar weten via de app.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Humo!
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond een currieke?
13: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Thomas en Sien.

0: Another One Bites the Dust van Queen.
1: Je hoort Muse en Pressure en dat is meteen ook onze voorlaatste plaat. Dat wil zeggen dat je zo meteen de allerlaatste plaat in de keuze van de vis hoort.

0: pressure van Muse. De voorlaatste plaats. En om het met de woorden van Sien te zeggen, dat betekent uiteraard dat je nu de laatste plaats in de keuze van de vis hoort.
1: Nooit iemand uitgesproken.
2: Ja. In het thema vis, keuze van de Willy, genaamd Tom uit Brasschaat.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: En welke vis hebben we gekozen van Sien? Een haaivis, hè?
2: Voor mij mag het een gerookte zalm zijn.
0: Een haaivis. Ja. En Guy de Tour, de laatste van vandaag.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
7: Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
9: Wow.
8: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
13: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
12: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost €10 en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels op markten en pleinen en er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
10: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
14: Music matters.
10: Classics. Annelies Orie.

Roman van de Guess Who. Een hele goede vrijdagmorgen. De komende 3 uur haal ik weer de beste classics uit de Willy platenkast. En ik vind vrijdag wel een goede dag om af en toe een beetje bij weg te dromen. En ik vind dat kan dus perfect op dit nummer. Net of je zo in een oude film stapt. Dit is Richard Hawley.

Sex Last van Beck. Ik wil je vandaag op deze vrijdag, zo vlak voor het weekend, niet te veel stress geven, maar ik vind het wel mijn taak om je erop te wijzen dat het tijd is om te stemmen voor de Willy 1000. Je hebt nog een week, hè. Volgende vrijdag om 6 uur sluit Erwin de stemming officieel af. Dus als je deze er nog in wil, ja, dan zou ik eens naar de app gaan. Dit is Soundgarden.

0: niet te geloven eigenlijk dat John Watts van Fisher Z. Oh, John Watts van Fisher Z. deze zomer langskwam bij ons, bij Wheelie, op dat terras van M. Leuven. We hadden de boot daar eigenlijk niet beter kunnen afsluiten dan met hem. Zometeen krijg je Coldplay.
1: Pio is deze maand de belofte van Wheelie. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy, Music Matters.

net een screenshot door in de video-app van iemand die een quote van Noel Gallagher over Coldplay stuurt. En er staat, their music just isn't for me, it's for people who still live with their mom. Oh, Noel, zo gemeen zijn eigenlijk. Foei, foei, foei. We tellen al stilaan af naar die Willy Duizend, de lijst van de beste rocksongs aller tijden door jou gekozen. En ik geef straks weer graag iemand de kans om zijn of haar nummer 1 naar voren te schuiven. Dus stuur vooral door in de app wat is je nummer 1 en waarom. En mocht het toevallig een partyclassic zijn, dan

Ik krijg hier wat hartjes voor In Excess, maar The Original Sin stond vorig jaar dus niet in de Willy 1000. Die ben je vergeten en deze prachtige song van Ine Leslie Feist ook. Hierin bewijst ze dat ze dus perfect tot 4 kan tellen.

0: Surrender van Bruce Springsteen. Mocht je Bruce nog eens willen tegenkomen in ons land, dan moet je dus in Bocholt zijn. Want het is daar dat de paarden van zijn dochter gestald staan. Afgelopen weekend vertelden ze daar uitgebreid over in Knak. Alleen, doe niet te raar als je hem ziet. We willen dat hij hier nog komt spelen. Hè?
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: matters. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja.
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
13: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
12: Zo fris en stralend.
14: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
15: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
14: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.
18: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
19: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
20: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
21: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imos Koopman!
21: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
22: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
21: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. It's a
23: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: Calling Elvis van Dire Straits. Yuri die laat nog weten in de Willy app. Ik ben van Bocholt. Ik zal een seintje geven als ik de Bruce zie. Ah wel, Yuri, dat zou fijn zijn. Elke dag stuurt een van je medewillies hier wat extra inspiratie de ether in voor die Willy 1000. Want die lijst van de beste rocksongs aller tijden, ja, die maak je natuurlijk niet alleen. We zijn met zoveel muziekliefhebbers, dus we kunnen elkaar maar beter een beetje helpen. De Willy 1000. Een hele goede morgen, Lien.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jij bent al goed wakker.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Want ik zag, jij hebt gisterenavond nog vrij laat gestemd, hè, voor de Willy 1000.
1: Klopt, inderdaad.
0: Om 11 uur dacht jij, om 11:03 om exact te zijn. Ah wel, dat ga ik nu nog eens doen voordat ik ga slapen, ze.
1: Ja, klopt. Ik dacht, dat is nog een to-do die moet gebeuren.
0: Ik vind een hele interessante top 5 die je hebt ingestuurd. We zullen de top 3 eens even bespreken. Op 3 staat Baba O'Reilly van The Who. Op 2 Hotel Lounge van Deus. En op nummer 1 de perfecte partyplaat voor deze vrijdag. Wat is jouw nummer 1?
1: Journey met Don't Stop Believing.
0: Ik ben helemaal fan. Ik zou er zelf niet aan gedacht hebben om die in de Willy 1000 te stemmen. Maar is het voor jou ook het feit dat dat op feestjes zo goed scoort, dat je erop gestemd hebt?
1: Ja, het is een nummer die mij altijd super gelukkig maakt. Dus ja, klopt.
0: En hoe ziet jouw vrijdag er nog uit vandaag, Lien?
1: Gaan eten met vrienden. Dus het wordt sowieso een leuke vrijdagavond.
0: Oké, en het wordt nog een betere vrijdagochtend, want ik ga gewoon Journey met Don't Stop Believing draaien. Lien, dank je wel om die op 1 te zetten.
1: Dank je wel. Fijne vrijdag.

party classics die je te veel kan gehoord hebben, maar Journey kopt hem elke keer gewoon binnen. Jan stuurt zalig. Bram zegt beste nummer ooit. En Ellen zegt een topnummer. Dus ik denk dat Lee nog wel wat zieltjes gewonnen heeft voor haar nummer 1 voor die Willy 1000 Journey en Don't Stop Believing. Stemmen kan via willy.radio of de app.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishing-mail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
15: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
14: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
12: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
16: Music matters.
12: Classics. Annelies Orie.

Metal Molly zorgt voor de vitamintjes op jouw vrijdagochtend met Orange. Ja, een appelsientje a day keeps the doctor away, hè. Zometeen mag je een lekker donker hoekje opzoeken. De kelder, het toilet, achter het gordijn. Alles is goed, want Joy Division komt eraan na Eddie Vedder en Society. Goedemorgen.

Hupsi, dit roept toch ook vrijdag Cornershop en Brimful of Asha. Mocht je trouwens nog iets nodig hebben om zowat over te bezinnen dit weekend bij een kopje koffie, pak deze titel dan nog maar eens mee. Dit is Joe Jackson. And you can't get what you want till you know what you want. Voilà.

0: Zo'n beetje blazers in je nummers steken, dat helpt toch? Wat een feestplaat. Zometeen krijg je R.E.M. en daarna gaan we nog eens naar In a Bar Under the Sea van Diggus, ons album van de week.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
7: Music matters.

0: Ze zegt ze van het ene op het andere been. Mee met R.E.M. en Everybody Hurts.
1: Album van de week.
0: De hele week zijn we hier in Classics in a Bar Under the Sea van Deus gedoken. Dat was hun tweede plaat. Werd afgelopen woensdag 30 jaar oud. Heel veel Willys hebben daar fantastische herinneringen aan, dat merk ik. Onze chef muziek Kevin Moens en Thomas de Soete bijvoorbeeld ook. Ze kwamen eerder deze week al vertellen over hun race naar de platenwinkel en die eerste luisterbeurten. Vandaag krijg je dus nog één nummer uit In a Bar Under the Sea. En ik ben gegaan voor iets dat dus niet in de Willy 1000 stond vorig jaar. En er is dit jaar al best veel op gestemd. Dus ik doe even een warme oproep in naam van Hanne uit Wustwezel, van Vic uit Sint-Truiden, Loris uit Ingelmunster, Maarten uit As, Jan uit Vlissingen en nog echt heel veel andere Willys. Stem dit jaar ook eens op Deus en Disappointed in the Sun.
2: We could tell the story.

Mocht je denken, hoe heet dat schone nummer van Deus dat ik misschien niet zo heel goed ken? Wel, dit is Disappointed in the Sun. Pieter uit Pitten die stuurt nog, dit is eigenlijk echt het jaar waarin ik Deus pas echt ben gaan appreciëren. Dus niet iedereen als al fan sinds de jaren 90. En hij zegt ook, het valt mij zo hard op hoeveel Belgische bands erdoor beïnvloed zijn. Lisbeth, die is dan weer aan het vloeken, want die zegt, ik heb gisteren gestemd en ik ben Deus vergeten. Lisbeth,

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters.
2: De Mistje Dutjes van Connections.
0: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
0: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zinders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
18: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
17: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Do do do do. CM.

Rob die liet zich in april van dit jaar nog in een doodskist van het podium rijden op Coachella. Maar voor de rest van de show was er nog heel veel Lust for Life. Dus we maken ons voorlopig geen zorgen. Ja, het is vrijdag. Ja, dat vraagt om Party Classics. Straks is er ook de Billy Weekend Mix van 6 tot 8. En ik beloof, ik ga er ook nog draaien. Maar zo hier en daar een rustpuntje, dat mag toch wel. Zeker als het zo mooi is als dit.

0: Rockin' Me van Steve Miller Band. En zo zet ik je mooi af bij 12 uur. Straks heb ik nog party classics van Roxy Music, Moloko en The Killers.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat's van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
9: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
8: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
10: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
8: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
11: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
8: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
6: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
12: Music matters.
6: Classics. Annelies Orie.

0: manneke, Stay With Me van The Faces. Wat een plaats.
1: De Kettingrocker.
0: Ik heb de indruk dat ik dit eigenlijk niet meer moet uitleggen, want ik heb al zoveel suggesties voor de Kettingrocker binnen dat ik er eigenlijk wel mee aan de slag kan. Maar ja, wie weet ben jij vandaag compleet nieuw bij Willy en hoorde dit voor de allereerste keer. Dus ik leg het toch nog eens graag uit. Elke dag dan kun je bij Roos en bij mij een nummer kiezen. De enige voorwaarde is, het moet doorlinken op het vorige. En gisteren draaide Roos dit.
2: It won't save you, it won't save you. Swim for the shores just as fast as you were able. Swim.
0: Het is een gek nummer, hè? Het is Sharks van Morphine. Hoe kwam Nick bij Sharks? Wel, daarvoor zaten we bij Blankenbergen van Hugo Matthijssen. Gekozen door Katrien. En Nick die dacht, ja, Blankenbergen, stad aan zee. In de zee, daar zitten haaien en die bijten je blub. Dus moet jij vandaag verder op Sharks van Morphine. Mijn vraag is, welk liedje zet je daarna? Ga je iets doen met Morphine? Dat is een pijnstiller. Of iets met andere diertjes? Sharks, fishes, elephant, kan ook. Jouw suggesties voor de Kettingrocker, die zijn welkom in de Willy-app.

59 Sounds. Heel veel fijne suggesties voor de kettingroker rond 12:30. Dan hoor je wat ik gekozen heb. Voor de rest word ik hier gevraagd of ik even deel wil uitmaken van een complot. Ik moet daarover nadenken. Het is natuurlijk vrijdag. Ik durf dan ook wel eens van het padje gaan. Dus misschien wel. Maar ik ga nog even nadenken. Dit is Roxy Music. And love is a drug.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo-koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Willy. Music Matters.

0: en Money Talks. Dus dat complot. Ik doe mee. Hopen dat we slagen in ons opzet.
1: Hallo, met René Klaassen.
0: Dag René, met Annelies van Willy.
1: Ja?
0: Als ik het goed heb, dan ben jij vandaag jarig.
1: Ja, dat klopt.
0: Je hebt dat niet zelf gestuurd, denk ik, hè?
1: Nee. Dat is de liefste man ter wereld wat dat heeft gestuurd.
0: Jij bent naar verluid thuis aan het poetsen op je verjaardag. En Willy staat op.
1: Dat is typisch.
0: Oh. Oké, René. Ik werd gevraagd om een shout-out te geven naar jou. Dus bij deze een fantastische verjaardag gewenst.
1: Dankjewel. Heel erg.

0: Ja, sorry, ik ben iets later met de kettingrocker, maar als ik soms iemand kan verrassen... Trouwens, kuisen op je verjaardag. Het leven rockt dus echt niet altijd. Wij bij Willy, gelukkig wel.
1: De kettingrocker.
0: We zoeken een nummer dat een goede link heeft met Sharks van Morphine. Steven die zegt, naast haaien zijn er in de zee ook zeesterren.
2: Starfish and coffee, maple syrup and jam.
0: Prince en Starfish en Coffee, dat was dus zeker een goeie. Django die dacht dan weer, als je een aanval van zo'n haai overleeft, dan ben je een survivor.

0: En hij wilde naar PJ Harvey en Down by the Water, maar... Karen, wat zet jij in de kettingrokker na Morphine en Sharks?
1: Ik heb Swedish Designer Drugs van onze eigen dame aangeduid.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Ja, de uitleg is simpel, hè, van Morphine, dat is een drug, naar drugs. Heb je nog grote plannen deze vrijdag?
1: Ik ga een beetje studeren. Ik heb volgende week examens voor Happy Cat gedragcoach voor katten. En daar komt er wel het een en het ander bij kijken. Dus zo zie ik mijn vrijdagnamiddag eruit van een
0: uur. Wacht. Karen, ik kan het toch even niet laten. Jij wordt gedragscoach voor katten. Hoe werkt dat?
1: Wanneer dat, klanten een probleem hebben met een kat dat ongewenst gedrag vertoont, dan gaan wij dat proberen op te lossen door inzicht te geven aan mensen hoe dat katten eigenlijk werken, wat dat ze nodig hebben.
0: Wat is het allerbelangrijkste dat wij niet weten van katten?
1: Het allerbelangrijkste? Dat ze heel veel overvloed nodig hebben. Katten hebben keuzes nodig.
0: Ah ja, oké. Okay, dus
1: dat behoudend zit.
0: Ah ja, dus die moeten... 2 krabpalen hebben, 3 dekentjes en dan ook nog verschillende soorten eten, zoiets.
1: Absoluut, je hebt het goed door.
0: Oké, geniet er nog van deze Party Classic en succes met het examen. Stuur maar eens een foto als je echt aan de slag bent met die katten. Ik ben benieuwd.
1: Dag Annelies, fijn weekend.

0: Swedish Designer Drugs. En ik denk dat je het wel voelt. We warmen zelfs nu al wat op voor dat weekend. Tussen 4 en 6 doet Erwin Dekkers daar nog een serieuze schep bovenop. En daarna tussen 6 en 8 is er de Willy Weekend Mix. Deze week met Nadeem Shah. Ik zag hem nog aan het werk op Pukkepop samen met Apple Jansen. En die hebben me daar een feest gebouwd. Mannetjes, dat was er een om u tegen te zeggen.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: that matters. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
2: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannetjes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
11: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
10: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Music matters.

Waiting on a Train van Flash and the Pan. Ik was er net Roos aan gaan zoeken. Maar ja, die zei dan, ja, ik moet nog koffie halen, ik moet nog pipi doen. Maar ondertussen is ze zo laat, ik denk dat hij nog een grote boodschap had ook. Ze hebben wel eens gaan kijken of dat ze alles proper heeft achtergelaten. Want het heeft dan commentaar op de rest. Maar toch, kijk, fijn weekend. I didn't

0: dansen.
1: Goedemiddag, Roos. Heb jij
2: Pio? Is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
10: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
9: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
11: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
9: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport. In het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
12: Het is niet zo dat ik hem altijd zo gebruik, omdat we ook 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteit heeft en dat hij bij Fenerbahce dat hij heel even moet wachten. Ja, dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club. Daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd en ik ga ervan uit. Tenminste, ik geloof wel in hem dat hij er ook wel minuten gaat maken dat hij weer aan de basis komt.
9: Jurrie Tielemans blijft kapitein. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000.

feit zijn. Voor nu dus die allernieuwste, vers uitgeperst door de platenfirma, zoals Wim het wel eens durft te zeggen, The War on Drugs. En Who's That?

klassieker, een wel heel grote klassieker, Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. We blijven in hetzelfde land, in de VS, maar trekken naar de oostkust, naar New York, waar dit nieuw en groot talent vandaan komt. En dat mag je letterlijk nemen, dat groot talent, want Somber is net geen 2 meter lang. Come closer.

0: De Doors komen met je portie vuur voor vandaag, zometeen.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Ah, dag juffrouw.
13: Hey.
12: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
13: Ja.
12: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
13: Oké.
12: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
13: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
12: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
13: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
12: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
17: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
18: Zie het.
19: Grootser!
18: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
21: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
22: Willy.

Fontaine's DC met Starburster. Blue Eye heeft al het singles gelost uit hun nieuwe album, namelijk Sober Alive, It's Gotta Be Me ook. En nu is er nog een vierde en laatste single die ze ons gunnen bij Blue Eye, voor hun nieuwe album uitkomt. Make a Living. Opgenomen in een paar takes, met een banjo. En leuk om te weten is dat Willem het idee had om zijn alt-viool solo in de trappengang van de studio te gaan spelen voor de opname. En dat geluid van de trappenhal beviel hun producer Isabel Gracefield zodanig dat ze Blue Eye wel vaker de gang op heeft gestuurd voor die mooie galm. Maar dus, wat is je mening over deze nieuwste Make a Living van Blue Eye? In de app graag, als het lukt.

0: Wat vind je van Blue Eye en Make a Living? Leuk lied, Geert wordt er vrolijk van, stuurt hij. Ilse vindt dat het niet stoort, of dat nu een compliment is.
1: Tja.
0: Fris geluid, stuurt Bart. Chris vindt het een mooi nazomersdeuntje. Dirk noemt het brave meisjespop, wel mooi, schrijft hij er ook nog bij. En Jimmy vindt het een zalig nummertje. Leg dat plaatje maar niet terug in de kast de komende maanden. Oké, dat hebben we gehoord. Dankjewel om je gedacht door te sturen. Het nieuwe album van Blue Eye, The Way You Talk Reminds Me of Home, komt op 30 oktober uit. En op 26 maart dan spelen ze in de Roma in Antwerpen. Dit is, ja, je had het al herkend, hè, David Bowie met Heroes.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
8: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk, ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
18: Belisol.
8: Altijd zeker.
0: Roos van Akker.

0: Hij zou dit jaar 60 jaar geworden zijn. Daarom doet Slow Pilot een tournee rond Jeff Buckley. Gisteren nog zelfs in het Koninklijk Circus. Daar hebben ze Grace integraal gespeeld en gebracht. Luisteraar Tom was erbij en hij vond het prachtig. Goh, goh. Ja, voer voor de Willy Duizend, hè. Zeker dat. Last Goodbye van Jeff Buckley. Het nieuws van 2 uur komt eraan.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
5: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
7: Naar Gamma.
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
18: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
19: Het nieuws van 2 uur.
20: Een goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sport, bondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Yari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
21: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
20: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG. Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
18: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
22: Music.
0: matters.

Een swingerke doen op vrijdag met de mensen. Dit is mijn huis. En de Laars en CCR, die volgen ook nog. En wie nu voor je klaar staat, dat is Frank Tovey. Die naam zegt je waarschijnlijk niks of niet zoveel. Is er zelfs al meer dan 20 jaar niet meer. Maar hij tekende in de tijd als eerste artiest bij het plaatlabel Mute Records onder de naam Fat Gadget. Ja, en wat je misschien vooral zal bijblijven is zijn voorliefde voor elektronische apparaten. Denk maar aan Lady Shave van Fat Gadget of deze Collapsing New People.

Me van Siska Siska. Onze ex-belofte. Ze heeft net haar debuutplaat uitgebracht. En daar gaan we nog veel van horen van Siska Siska. Let maar eens op. Straks heb ik het over een band die zich voor het eerst eens zonder make-up durfde te laten zien vandaag. In 1983. En dan heb je misschien wel al een idee, hè? Eerst nog Sum 41 en Into Deep.

0: Zo tam is hij dan toch niet, deze Impala, want hij gaat geen handtekeningen en foto's meer uitdelen aan zijn fans na zijn concerten.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: In de disco. Oh, oh, oh.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
4: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
14: Wauw!
13: Van Vibra.
15: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
16: Ja, ja.
15: En zaterdag Scouts Weekend.
16: Komt goed.
13: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
15: Wauw!
13: Van Vibra.
17: Recupel.
18: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
19: Licht het op, laat het op, weg het op stroom.
18: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Really? Music matters.

Warhouse en Simple Pleasures. Het is 18 september en vandaag in 1983 hebben de leden van Kiss zich voor het allereerst live op tv laten zien zonder schmink. En dat was op MTV. Het ging toen niet zo goed met Kiss. In de jaren 70 hadden ze meerdere stadions gewoon uitverkocht. Maar begin jaren 80 verkochten hun albums niet zo goed meer. Frontman Paul Stanley die stelde voor om daar iets aan te doen. Het idee was simpel. Bewijzen dat Kiss ook puur op muzikale kracht kon overleven. Dus zonder make-up. Al 10 jaar lang deed de band er alles aan om hun gezichten geheim te houden. Ze liepen naast het podium altijd met handdoeken over hun hoofd, om te voorkomen dat ze gefotografeerd zouden worden. Maar nu dus zouden Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Carr en Vinnie Vincent tijdens een interview met MTV-presentator J.J. Jackson hun echte gezichten aan de wereld laten zien. En dat deden ze. De bandleden die leken tijdens het interview best wat op hun ongemak zonder hun vertrouwde schmink. Maar de wereldwijde media-aandacht was gewoon enorm. Meteen na het interview ging de videoclip ook van hun nieuwe single Lick It Up in première. En zowel in de videoclip als op de albumhoes van dat album waren de heren voor het eerst volledig naturel te zien. De stunt heeft gewerkt. Het album Lick It Up werd een groot succes en werd zelfs goud. Waardoor de carrière van de band weer volledig een nieuw leven werd ingeblazen. Kiss heeft het uiteindelijk 13 jaar lang zonder schmink volgehouden. En pas in 1996 besloot de band in de originele bezetting om hun iconische zwart-wit schmink weer boven te halen. Kiss en rock'n'roll all night.

Belletje trek met Sylvie Kreus en Ding Dong. In november dan komt het nieuwe album er van Kings of Leon. En een nieuwe single om die plaat aan te kondigen is ook net uit. Kings of

0: Mensen doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach, moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
0: Roos van Akker.

Looking Out My Back Door van CCR. En nog een week en dan kan je luisteren naar de Willy 1000. Vergeet dit op 3 niet door te sturen, hè, voor die heerlijke lijst via onze app of via de site. En ik begrijp het volledig als je moeilijk kunt beslissen wat erin moet. Wat kan helpen is misschien ook te weten dat je zelfs nog een week hebt om te stemmen. Ha! En wat je ook mag doen, is jouw idee voor een nieuwe schakel doorsturen voor de kettingrokker. Voor die laatste schakel van deze week. Net was het nog Swedish Designer Drugs vandaan bij Annelies. Wat zou jij daaraan willen hangen? Stuur het me maar in de app.

Dat was hem, de nieuwste single uit het aankomende album van Editors, dat pas eind oktober uitkomt. Seriously, hoorde je. Meteen over naar Hooverphonic, waar er een noodingreep moest gebeuren. Remo ging weg, hij kon het live optreden niet meer aan en ook Gijke stapte uit de band. Daarom gaat Noemi Wolfs haar plaats innemen tijdens die tournee, waar ze hun 30-jarig bestaan mee vieren. Hooverphonic, The World.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. In de zaak Gyron in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
10: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen. Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
9: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Gyron. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21.
8: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
7: Music matters.
8: Roos van Akker.
11: Zeg dat Talk Talk het gezegd heeft. Life's what you make it.

0: kettingrocker.
1: Wat wil jij graag aan Swedish Designer Drugs vandaan hangen? Frank stuurt, Daans gedachten staan nooit stil. Ze maken zelfs overuren, zeker bij gebruik van zo'n designer drug als ecstasy. Daarom, senses working overtime van ecstasy. Mooi. Koen Ketting rookt graag verder. Vandaan stuiven via Jasper Stuiven, die volgens Koen een zeer goede coureur, wielrenner is. Hij wil naar Jasper Steverlink, daarom Arid met 7 Odd Years. Ismael schrijft, drugs zijn vergif, toxicity daarom, van System of a Down. Jo gaat verder op die trip naar Golden Brown van de Stranglers. Tommy dacht aan Heut Skidi Beu van... ah, leuk. Van de Swedish Cook. Amai, dat kwam er in één keer uit. Vreemd. Stijn heeft een dubbele link om de week af te sluiten. Swedish Designer Drugs zijn Chemicals. En wie zong er bij Deadman Ray? Inderdaad, Daan. Dus Deadman Ray met Chemical. Patrick stelt Turnstile voor met Light Design. Sven gaat van Zweden naar Duitsland met Rammstein. Muriel dacht aan Placebo met Meds. Saskia wil van drugs naar Charles Elelulu. Too High to Eat. Robin dacht aan Knock Me Down van de Red Hot Chili Peppers. Want ze zingen daar If You See Me Getting High, Knock Me Down. Mooi. Tim wil naar The Manic Street Preachers met A Design for Life. Jonathan denkt aan Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Dat ging over LSD, werd er gefluisterd. En niet bevestigd, nog erkend door de Fab Four. Sarah dacht dan weer aan Stay High van de zangeres van die Alabama Shakes, Brittany Howard. En Dirk, die komt met de laatste schakel van deze week voor de ketting. Het is een beetje zottekes, maar zo hebben we ze graag, onze schakels. Het is van een band die het alles durft uit te hangen, maar oh zo leuk. Het komt van Ween en het heet Bananas and Blow. Ideaal om het weekend al wat in te zetten. Dankjewel, Dirk.
0: De Kettingrocker.

0: Zo. Dat was de laatste schakel van deze week. Gekozen door Dirk Ween en Bananas & Blow. Je hebt een heel weekend de tijd om daar dan weer iets nieuws aan te breien.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
4: Schat, of wat?
6: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Humo!
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
16: Voorwaarden op pearl.be.
18: Willy. Music matters.

nog exact een maand en we vertrekken op Willy Escape naar de Italiaanse Dolomieten. Met heel wat leuke bands die daar ook 4 dagen lang zullen doorbrengen en daar zullen optreden. En misschien ben jij er ook wel bij. Maar als je van plan was om nog mee te gaan, het zal niet meer lukken. Alle plaatsen zijn uitverkocht. Maar het goede nieuws is dat je zowel Wim als mezelf wel zult kunnen horen. Want wij zenden uit vandaar, zodat je bijna niets hoeft te missen.

Das Pop is helemaal terug. De band van Bent van Dooy. Ha, ze hebben al best wat nieuwe singles uitgebracht. Wel nog geen album. Dat zit er hopelijk nog aan te komen. En deze Fool for Love mag misschien wel van jou in de Willy Duizend. In die lijst van de beste platen aller tijden. Je hebt nog een week de tijd om hen erin te stemmen in de Willy Duizend. Door je top 3 door te sturen via onze app of via de site willy.radio.

0: The Beatles met Get Back. Placebo passeert zometeen.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: matters.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, maar mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
19: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Roos van Akker.

0: The Bitter End van Placebo. Dat wordt het hier voor mij zo meteen. Maar Erwin neemt het gelukkig over en begeleidt je mee richting weekend. Dag Erwin.
1: Dag Roos.
0: Wat vind je van onze twee nieuwe collega's?
1: Die goudvissen.
0: Ja.
1: Ja, iedere keer als ik dat soort... Het zijn kleine visjes. Ik denk dan, die passen niet op mijn rooster van de barbecue. Die gaan er zo net tussenin vallen. En dan, dan vind ik niks aan vissen eigenlijk.
0: Ik dacht dat jij geen vis at.
1: Ik eet heel graag vis, maar die gaan er tussendoor vallen. En dan zwiept dat zo naar onder. Dus,
0: ja, dat is de moeite niet.
1: Nutteloze vissen vind ik.
0: Maar, wat wel goed is, ze staan hier in onze studio. Ze maken totaal geen lawaai.
1: Ze stinken niet, ook
0: nee,
1: al niet.
0: Maar pas op, misschien volgende week wel.
1: Voorlopig nog niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja. Maar dus, die goudvissen en zo, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze Willy Duizend.
1: Ja.
0: Hey, onze prachtlijst met een gouden randje die er zit aan te komen. Ja. En wij weten dat het zo ontzettend moeilijk is voor de luisteraar om een top 3 door te geven.
1: Dat is niet makkelijk.
0: Om je favorieten door te geven. Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Daarom krijgen ze ook 2 weken.
1: Ja.
0: En jij gaat ook wat helpen, hè?
1: Ik ga alle DJ's hun top 3 vragen. Zodat dat als een soort van inspiratie kan dienen.
0: Dat maakt het misschien nog net wat moeilijker.
1: Ah, nee. Ik denk, ik heb er al een paar gezien voor straks. Het gaat een beetje alle kanten uit. Het kan inspiratie geven.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heb jij een top 3? Want je vraagt die dan aan ons.
1: Nee, ik heb een klacht ingediend bij Amnesty International. Omdat ik het onmenselijk vind om aan iemand dat te vragen. Ik weet het, ik doe het zelf. Ik ben iemand, dat gaat alle richtingen tegelijkertijd. Dus ik moet dat nog even van bekomen kijken wat Amnesty erop antwoordt. Ik zal volgende week een antwoord geven.
0: Oké.
1: Okay. Misschien.
0: Succes, Erwin, dan. Ja. Goed. En veel plezier vanavond.
1: Ja. Willy.

die prachtige samenwerking tussen Turnstile en Elton John op Seeing Stars. Straks dus Nadeem Shah op je radio met zijn weekendmix. Eerst Erwin Dekkers tot 6 uur. Maak er een mooi weekend van voor straks. Dit zijn nog de Black Keys met Baby Girl.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 €. Aldi, altijd slim.
1: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odo.com.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Chiron in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
8: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
7: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Chiron. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Ciso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

Willy. Allee, hoppa. En kom eens een beetje dichter bij de radio. Ja, nog een klein beetje dichter. En ruik eens. Snuif het maar naar binnen. Kan je het ruiken? Dat is de geur van het weekend. Goeie mens.

nummer 916 in de Willy Duizend vorig jaar. Mumford & Sons. Die Willy Duizend waar we binnen exact 10 dagen opnieuw mee starten. De 1000 beste rockplaten aller tijden. Helemaal door jullie gekozen en bepaald. En om jullie al een beetje op te warmen, bel ik vandaag en volgende week vrijdag met Willy DJ's om in top 3 eens door te nemen. Zometeen de eerste. En dat is Thomas.

0: precies 4:15 geworden, John Mellencamp. En Small Town. Ik zei het net al, de Willy Top 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. En die starten binnen exact 10 dagen. Ik mag vandaag en volgende week met Willy DJ's bellen om een beetje inspiratie voor jullie te geven. Dat jullie al een beetje een idee, een beetje flavor krijgen van wat erin zou kunnen zitten. En ik mag starten met onze god van de ochtend. Dag Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg goedemorgen tegen jou om jou een beetje in dezelfde flow te laten zitten van waar je elke dag in zit in je uitzending.
1: Ah, dat is lief, dank u. Goedemorgen dan.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga één ding vertellen wat alles zegt. Wat alles meteen zegt over jou en een top 3. Ik zat hier vanmiddag in een vergaderzaal. Ik zat in een vergaderzaal, in een meeting. De deur was dicht. En Thomas kwam in het midden van de meeting, klop, klop, naar binnen. Zegt, ik hoop dat ik niet stoor. Maar het is om te zeggen dat mijn nummer 3 van de top 3, dat die veranderd is. Terwijl je die mij 3 dagen geleden al had doorgestuurd.
1: Ja.
0: En ik hoop niet dat ergens dat ik stoor, maar en dan was je terug weg. Dat zegt alles. Dat zegt meteen alles, Thomas. Jij bent, bent hiermee bezig. Jij bent hier 100% mee bezig.
1: Ik wou dat ik het wat minder serieus kon nemen, want het, hoe moet ik het zeggen, het is vermoeiend voor mijn omgeving, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft altijd meteen zijn top 3 klaar en ik weet niet, ik vind dan echt dat ik de 3 allerbeste songs aller tijden moet vinden, natuurlijk onmogelijk. En dat wisselt ook eens van dag tot dag, hoe dat je daarbij voelt. En dus vandaar dat ik dan tot het laatste nippertje vanmiddag jou tijdens de meeting ben komen storen, omdat ik alsnog dacht van ik had een 3 dan toch nog veranderen. Maar het is toewijding eigenlijk. Het is vooral en waarschijnlijk een vorm van autisme die nog moet bepaald worden. Dat kan ook.
0: Dan vraagt iemand aan jou, geef eens een top 3 van de beste rockplaten aller tijden. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Neem ons eens mee. Wat gebeurt er?
1: Ja,
0: welke chemische processen vinden daar plaats? Welke...
1: Het eerste wat er gebeurd is, dat is een absurde vraag, die kan niet beantwoord worden. Want er is zoveel en het is ook bijna iets wat die in periodes ook wel kan... Dat kan veranderen. Je kunt dat toch na verloop van tijd ook weer een beetje anders zien. Van nu vind ik dit niet meer best. Het is gewoon... Je baseert je sowieso op het gevoel dat je bij die liedjes hebt.
0: Ja.
1: En dat is een heel arbitraire parameter om het echt met heel ingewikkelde woorden te proberen benoemen. Snap je?
0: Ja.
1: Of ik heb gewoon een raar brein. Hè. Misschien kunnen we het ook gewoon daarop houden. Maar ik neem dat wel serieus. Ik moet er 100% kunnen achterstaan.
0: Ja, snap ik. We gaan eens naar jouw top 3 kijken. Ja. Komt die uit een bepaalde periode? Of heb je geen rekening gehouden met periodes of jaartallen?
1: Nee. Nu heb je mij al meteen weer bij de spreekwoordelijke kloot bekeren, maar nu wil ik hem dus aanpassen, omdat ik merk van het zijn niet de meest recente. Nee, het zit zich eigenlijk geen super recente in, terwijl ik er echt ook 3 recente had kunnen nemen.
0: Ja.
1: Ja, kijk, voilà, dus dat krijg je dan. Hè. Dus in 1 zin en ik twijfel alweer over die in top 3.
0: Allee, kom.
1: Dat is het.
0: Nummer 3. Ja. Ik heb wel een rode draad gezien, want ik ga hem jou straks vertellen. Maar nummer 3. Eerst gaan we zo verlopen.
1: Ja, dat was dus degene die ik veranderd heb. Ja. Omdat ik gewoon vond van, sorry, maar Dreams van Fleetwood Mac uit de prachtige plaat Rumours, die kan onmogelijk niet in de top 3. Dus ik heb die op 3 gezet.
0: Ja,
1: dat is een plaat die ik al 100 miljard keer herbeluisterd heb. En Dreams bijzonder. Een song die ik al, ik heb het al 1000 keer gehoord, maar iedere keer weer denk ik van, maar hoe goed is dat nummer toch? En dat heeft met van alles en nog wat te maken. Maar en ook gek genoeg, want die band, op dat moment, toen ze die plaat maakten, waren die allemaal in ruzie met elkaar. Hè? Die hadden allemaal ruzie. En die stonden ook nog eens bovendien, om het nog gezelliger te maken, allemaal stijf van de kook. En dan zo'n bloedmooi nummer maken. Terwijl die elkaar de strot konden overbijten. En die zingen zo mooi samen. En die drums klinken zo heerlijk. De bas rolt zo lekker en dan die stemmen, jongens, toch. Dat is een prachtig nummer.
0: Ja. Heel mooi om jou. Je voelt de passie doorheen de telefoon stromen, Thomas.
1: Dank je. Ja, dat is ook zo, ja.
0: Wat is jouw nummer 2?
1: Nummer 2 is een nummer van Talking Heads. This Must Be The Place. Ik had er nog 10 andere van Talking Heads kunnen nemen, natuurlijk. Maar het is toch een van die nummers waarvan ik iedere keer als ik het nog eens hoor, altijd weer denk van, dat is toch een geestig liedje. Dat is toch echt een geestig liedje. Het is zo lichtvoetig en het swingt, maar ook niet al te overdreven. Nee. Ik vind het een heel leuk nummer. Pretentieloos, steengoed nummer.
0: Ja. Dat hoort dan thuis in jouw top 3. Wat zet je daar dan nog boven? Wat is jouw nummer 1?
1: Ja, ik ben wel echt nog altijd, na al die jaren, best wel heel grote fan van de Franse band Phoenix. Ik vind die een geweldig, geweldig goede band met ongelooflijke songs. En die live optredens vind ik ook altijd zo goed. Dus ik heb Listomania genomen. Het album met een al pretentieuze titel. Wolfgang Amadeus Phoenix.
0: Ja. Ze hebben wel iets met klassieke muziek, duidelijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar ja, heb je die al eens live gezien, Erwin?
0: Nee.
1: Dat is een boete. Als je kunt, ja, het is wel bijzonder altijd.
0: Ja, dus wel. 1 keer of meerdere keren?
1: Oh, meerdere keren. Ja. Ik weet niet echt exact meer hoeveel keer. De laatste keer was op de Lokerse feesten. 2 jaar geleden of zo, gok ik. En dat was eigenlijk... dat was ongelooflijk hard aan het regenen. En daar stond echt een wereldband op het plein van de Lokerse feesten. Een mooi, groot plein. Maar eigenlijk, ja, een gigantische band voor die locatie. En allee, ze hebben daar wel vaker geweldige geroepen, daar niet van. Maar regenen, heel onprettig hard regenen. En tegen het einde van de show was daar echt een heel klein beetje vet nog over. Er waren de enigen die nog echt de gruwelijke regen hadden getrotseerd, waaronder ik. En dat was een prachtig optreden. En dat is ook de eerste keer dat ik eens een pint, een niet leeg te drinken pint heb genomen, heel erg lang. Omdat het zo hard regende, vulde dat zichzelf eigenlijk heel tijd bij. Dat was ook een heel rare ervaring. Van die raakt niet leeg.
0: Die
1: wordt zo slap.
0: Je wordt er niet zat van, dat is wel waar.
1: Nee, nergens op die pint. Ja.
0: Ik vind het wel een consistente top 3. Duidelijk ben je er keihard mee bezig, maar het is consistent. De rode draad voor mij is een beetje weemoedigheid.
1: Bij
0: Phoenix is dat het minst, maar de rest, er zit wel een beetje weemoedigheid doorheen, alles.
1: Ja. Het is niet dat ik een extreem weemoedige mens ben, maar ik ben vatbaar voor een streepje weemoedigheid in de songs.
0: Klein streepje weemoedigheid op Willy, kan ook geen kwaad. Thomas, merci voor je top 3. Denk dat je links en rechts wel mensen geïnspireerd hebt. Geniet van je weekend. Tot maandagochtend.
1: Dankjewel. Tot maandag. Ja. En veel plezier daar.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Really?
0: Music
1: that matters.

Ja, zoals je al wel zal weten, het zal er al de hele week wel over gaan op de radio, want dat gebeurt in dat soort gevallen. Er staan hier twee goudvissen in de studio. En dat zal een goede reden hebben, maar dit is ook enorm veel afleiding voor mensen zoals ik. Voor sommigen geeft dat rust, voor mij niet. Ik zit daar dan naar te kijken en schiet van alles door mijn hoofd. Voor mij, begin dan dadelijk in het hoofd van een goudvis te kruipen en denk dan van, wat zouden die nu denken? Wat zouden zij van de studio denken? Wat zouden zij van ons denken? En dan schiet mijn Disney-brein aan en dan hoor ik zo'n goudvis spreken. En dan denk ik van, stel dat ze van muziek zouden houden, hoe zouden ze zingen? Hoe zou een goudvis zingen? Hoe zou die klinken? En ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik het gevonden heb. Als een goudvis zou kunnen zingen, en ik denk dat die kan zingen, en ze zijn met twee, dan zouden ze zo klinken, denk ik.

de rest geen verstand van goudvissen. Ze zien er alleen hongerig uit, dus ik heb ze een halve suikerwafel met chocolade gegeven. Moeten toch het hele weekend nog overleven, dus zal wel lukken zo, denk ik.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: De Mistje Dutchess van Connections.
2: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
3: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: It's a sunweb holiday.
13: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: zei het al nog. Exact 10 dagen. En dan start hij, de Willy 1000. Dit nummer stond er vorig jaar in op nummer 810. En vandaag mag ik starten met onze Willy DJ's te ondervragen over hun top 3. Een beetje ter inspiratie voor jullie allemaal. Daar straks al Thomas, ik heb helemaal mijn voeten gekregen. Annelies van een luisteraar die zegt, hoe lang kunnen jullie lullen over een top 3?
1: Ja. Met andere woorden, Thomas heeft alle tijd opgebruikt en ik moet heel kort zijn. Nee. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen.
0: Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik vind, als je dan over muziek begint te praten, neem dan ook je tijd. Waarom moet dat binnen 1,5 minuut afgehandeld worden? Hey, music matters, ook als je erover praat.
1: Dat is waar. Dat,
0: hè?
1: En zeker de Willy 1000.
0: Ik ben heel benieuwd, want jij zei me net, ik heb een strategie.
1: Ja,
0: om die, om die top 3 samen te stellen. En nu denk ik dat er heel wat mensen aan jouw lippen hangen. Om te horen, wat is die strategie?
1: Ik ben niet van de Excel-sheets en zo, voor alle duidelijkheid. Hè? Want zo ken ik dus ook luisteraars. Ik zie dan pen, papier en ik weet niet wat voor lijstjes. Ik dacht gewoon van, goh, de Party Classics heb ik al eens gedaan. Ja, Weezer, dat is een van mijn favoriete bands. Heb ik al vaak in mijn lijstje gezet. Maar wat heb ik gedaan? Ja, ik heb een fantastische zomer gehad met heel veel coole concerten. En ik ben gewoon naar de 3 bands gegaan waarbij dat ik gewoon echt kippenvel had. Ik had zoiets van, ik heb zoveel goede dingen gezien. Wat is nu het beste wat ik gezien? En dat verdient het gewoon om in de Willy 1000 te staan. Als je het live kunt, ja, dat is toch fantastisch.
0: Ja, maar dan moet je ook wel de concerten hebben kunnen zien.
1: Ja, en dat is bij mij dus wel gelukt.
0: Ah, gelukzak. Ja. Ja, ik heb ook wel concerten gezien, maar die passen niet meteen in een lijstje hier.
1: Oké,
0: dus
1: Erwin.
0: Voor mij geen strategie. Dus ik ga naar jouw top 3 luisteren. Vertel eens.
1: Wel, op nummer 3 heb ik een band waar ik tot voor Werchter 2026 niet zo heel veel mee had. Wij draaiden die veel bij Willy en ik dacht, ja, is wel goed. Maar ik ben dus op Rock Werchter naar David Byrne gaan kijken. Mm-hmm. En ik dacht, manneke, wat is dit? Dit is echt een mens van de leeftijd van mijn vader. Danst ook echt zoals mijn vader. Maar met wat voor een passie. En eigenlijk al die nummers die ik al lang kende, kwamen zo tot leven. En ja, die gaf dan ook nog een hoopvolle boodschap. En ik dacht, ja, maar dit is het. En echt, iedereen rond mij ook, wat een sfeer dat daar was. En wij kwamen naar buiten en wij dachten, ja, dan kunnen we eigenlijk gewoon naar huis gaan. Want we hebben het beste van Rock Werchter wel gezien.
0: Je bent helemaal ingepakt.
1: Ja, ja, absoluut. Dus op 3, Talking Heads, Once in a Lifetime, was een heel goed moment.
0: Ja.
1: Nummer 2, een ander concert op Werchter dat mij echt kippenvel heeft bezorgd, was dat van DXX. Die zijn 8 jaar niet meer bij elkaar op het podium geweest. Romy, Oliver en Jamie XX. En dit jaar terug, ik stond op de 4e rij. Is ook belangrijk, af en toe is helemaal van voor gaan staan. En toen die On Hold spelen, ja, dacht ik, ja, ja. Hiervoor, ja.
0: Toen zat hij al in je top 3. Toen dacht je al,
1: ja,
0: van,
1: toen dacht ik van, dit is wel echt iets waar ik dit jaar een heel jaar over ga lullen op de radio en overal waar ik kan. Dus bij deze nog eens, die XX en On Hold. En nummer 1.
0: Ja, nu ben ik benieuwd.
1: Ja?
0: Ah, nee, ik ben niet benieuwd. Ik zie het staan.
1: Daar heb ik voor een Belgische band gekozen die mij echt al een aantal keer, ja, heel, heel, helemaal weggeblazen heeft. Voor het eerst denk ik in de Willy Chalet vorig jaar.
0: Ja.
1: Toen kwam Jelle, de Turk van Dressed Like Boys, daar solo spelen met zijn piano. Thomas Soeten aan het wenen. Wim Oosterlink, dat is echt van steen soms, denk ik. Maar toen ook aan het wenen. En wij allemaal eigenlijk waren zo ontroerd. Ja, dan nog eens naar een show gaan kijken in Tipo. Dan ook weer op Rock Werchter gezien. Ergens in de namiddag. Ja. Als je dat kunt, in de namiddag, iedereen kippenvel bezorgen, ja, dan ben je er. Dat is een beetje de Vlaamse Elton John. Dus ik vind dat Dressed Like Boys het verdient om ook hoog te staan.
0: En dat als straf dat je die op 1 zet. Maar het is geen voor de hand liggende keuze.
1: Nee, maar wat ik daar ook nog cool aan vind, is dat Jelle ook overal een boodschap brengt.
0: Ja.
1: En zeker met het nummer dat ik gekozen heb.
0: Ja.
1: Jelle is zelf homo en komt echt heel hard op voor LGBTQ-rechten. En dat doet hij dus ook in Stonewall Riots Forever.
0: Ja. Goeie strategie, Annelies. En mooi lijstje.
1: Toch?
0: En een mooie nummer 1, waar we nu gaan luisteren. Hey, fijn weekend, hè.
1: Merci. Music matters.
2: Music matters. Willy. Pops came down, but a brick wall opened up. We slow danced in shadows.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
4: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan onze NIF laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
3: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de assise-jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
5: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
3: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
6: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederland al gespeeld in het Nederlands. Dat is het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
3: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
2: Music

rustig naar het weekend te huppelen. Amber en Marie van Kids with Buns en Best Friends. Eén helft van onze ochtendshow heb je een uurtje geleden al gehoord met een top 3 voor de Winnie 1000. De andere helft is voor zometeen. Welke drie nummers zet Sien in haar top 3?

0: Tap Tapping. Het is precies 5:13 geworden. Binnen exact 10 dagen starten we met de Willy 1000. En om jullie een beetje inspiratie te geven, laten we de Willy DJ's in dit programma vandaag en volgende week hun top 3 alles een keer uitleggen. Je hoorde daar straks al Thomas. En we hebben nog een andere helft uiteraard van ons ochtendduo. Nu moet ik wel zeggen, als je ochtendprogramma's presenteert, meestal tegen vrijdagavond val je dan uitgeput ergens in een zetel ondersteboven. Eens checken of dat bij Sien het geval is. Dag Sien.
1: Dag Erwin, alive and kicking.
0: Ah, ik hoor het. Ah, absoluut. Ik hoor daar zelfs kinderen op de achtergrond spelen. Dus.
1: Ja.

0: Ja, inderdaad. Oei, is het te laat?
1: Nee.
0: Of valt het mee? Ah, oké. Okay, ah, ja.
1: Ik hoor niks liever dan het geluid van speelde kinderen.
0: Ah, zalig. Nee, ik probeer mijn vrijdag namiddag altijd vol te plannen, zodat ik niet neerval, want anders val ik effectief neer.
1: Ah, ja.
0: Maar ik heb niet graag het gevoel van een middagdutje, dus ik doe dat niet graag. Ik wil doorgaan tot 's avonds.
1: Wat ben je dan aan het doen?
0: Ik heb deze namiddag gekookt. En nu zijn we aan het aperitieven met de buren, dus voilà, perfecte vrijdag.
1: Ah ja, genoeg volk rond om je heen, zodat je niet omvalt.
0: Exact.
1: Ja, ja.
0: Exact.
1: Slim gezien. Oké, okay, super. Fijn dat je even tijd maakt voor onze luisteraars om je top 3.
0: Geen probleem, heel graag.
1: Je top 3 is te overlopen, dat gaan we dan ook doen.
0: Ja.
1: Vertel eens, wat staat bij jou op 3?
0: Erwin, ik ga eerlijk zeggen, ik kan elke minuut van de dag een andere top 3 insturen. Dus het was echt een ingeving van het moment waarop dat mij werd gevraagd. Ik hou natuurlijk van superveel verschillende platen, dus het is geen top 3 die voor mij vaststaat. Dag in, dag uit.
1: Nee,
0: dat was een momentopname.
1: Ik moet wel zeggen, er zijn jaloerse mensen in jouw omgeving die zeggen, Yassine had dat binnen mum van tijd bij elkaar getypt.
0: Ja, maar omdat ik dat ergens ook niet belangrijk vind of zo, maar dan weer wel, snap je, het is zo, er zijn gewoon superveel goede platen. En op dat moment dacht ik van, ik ga op 3 Radiohead zetten met Jigsaw Falling Into Place, een beetje obscuurder nummer van Radiohead, omdat ik het heel tof vind dat Radiohead altijd in de Willy Duizend staat met Creep en Karma Police en zo, maar ik vind andere nummers ook tof.
1: Uh-huh.
0: En dan op 2 moest van mij Amy Winehouse, die moet sowieso wel altijd in mijn top 3, omdat dat zo de artiest is waar ik het meest bij voelde wanneer dat hij overleed. Ja, er gaan heel veel artiesten van ons helaas weg. Maar bij Amy Winehouse had ik zo echt wel het ergste gevoel van amai, dat vond ik echt heel jammer dat hij er niet meer was, want ik had zo uitgekeken naar muziek dat hij nog ging maken en dat dus niet meer is kunnen gebeuren.
1: Ja, en waarmee je ook de eerste bent die een vrouw in de top 3 zet, valt mij op.
0: Ja, maar dat is een probleem in die Willy Duizend en dat ligt natuurlijk niet aan de mensen die stemmen, maar aan het feit dat de muziekindustrie veel te veel jaren te weinig aandacht aan vrouwen heeft gegeven. Dat is lastig, hè.
1: Mm-hmm. Maar jij zit er wel, Amy, in. Ja. Goed gedaan.
0: Ja, ik probeer dan wel. Maar dan mijn nummer 1. Mijn favoriete Belgische band, Theus.
1: Ja.
0: Niet met Insta Street. Goeie nummer natuurlijk. Maar ik heb een nummer gekozen van het album waar ik Theus mee heb leren kennen. Pocket Revolution. Toen was ik 15 en voor mij was dat het eerste album van Theus. En 7 Days, 7 Weeks vind ik een prachtig vrijdagavond apero nummer. Oh. Dus voilà.
1: Je wist dat ik je ging bellen. Je dacht, het is dan perfecte soundtrack.
0: Ah, ja,
1: oké, goed.
0: Ja.
1: Goed, pak nog een aperolletje of een duvel. Geen idee wat je drinkt.
0: Het is een crema geworden. Een crema.
1: Ook goed. En geniet ervan, want Deus komt eraan.
0: Merci.
1: Fijn weekend.
0: Dank je wel.
1: Ja.
0: Bye-bye. Music matters.
2: Willy. Sister Lou, why don't you break it up?

0: Seven Days, Seven Weeks van Deus. Dus de nummer 1 van Sien Wijnands in haar top 3 voor de Willy 1000. Die dus nu op vrijdagavond van een Cremant zit te genieten, hebben we net geleerd. En ik heb nog één DJ die ik straks naar een top 3 kan vragen vandaag. En dat is Wim. Nu, we weten al van Sien wat ze op een vrijdagavond aan het doen is. Maar hoe zit dat bij Wim eigenlijk? Die heeft begin dit jaar beslist om op een vrijdag niet meer te presenteren. Daarom zit ik hier. Maar ik kan me dus niet echt goed voorstellen. Wat doet Wim op een vrijdag? Wat denken jullie eigenlijk? Jullie kennen hem als geen ander. Waar is Oosterlink op dit moment dan nu mee bezig? Ik zou het echt niet weten. Dus ik zal het hem sowieso straks eens vragen. Ik ben ook wel eens benieuwd wat jullie gokken dat hij nu aan het doen is. Dus laat het me eens weten.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
5: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Zie het.
8: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

met Do My Thing. Ja, ik ben hier druk, alles aan het bekijken wat binnenkomt. We zijn een beetje aan het gokken wat Wim Oosterlink op een vrijdagavond doet. Ik moet hem straks bellen, maar we zijn er wat, bent wat aan het verzamelen. Ik kan ook steeds doorsturen, maar ik ga er een top 3'tje van maken zo meteen. Ik zal het zo meteen eens overlopen.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
17: Wauw!
16: Van Vibra.
18: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
17: Ja, ja.
18: En zaterdag Scouts Weekend.
17: Komt goed.
16: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
17: Wauw!
16: Van Vibra.

0: Vorig jaar op 225 in de Willy 1000. Helemaal niet slecht. De Manic Street Preachers. Wat doet Wim op een vrijdag? Dat is zo de vraag die we ons een beetje stellen. Ik mag hem zo meteen bellen voor zijn top 3 voor de Willy 1000. Er komen heel wat dingen binnen. Ik heb daar zelf ook een top 3'tje van gemaakt. Wat er zoal binnenkomt. Wat niet in die top 3 staat, is Jarno die zegt ja, met een sixpack en 7 vrienden naar voetbal kijken. Ik denk niet dat hij aan het doen is. Ik kan met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat hij dat niet aan het doen is. Jurgen uit Echtegem zegt, hopelijk zit hij niet op het toilet zonder gsm. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik zal dadelijk eens gaan kijken. Maar wel in de top 3. Wat bijvoorbeeld Isabel zei, na de film gaan, dat lijkt mij een grote kanshebber. Isabel, ik denk dat je Wim redelijk goed kent. Op 2, wat onder andere Johnny uit Oostende zegt, een boek lezen, hè? Heel grote kans, absoluut. Maar hetgeen wat het meeste binnenkomt, is toch wel wat Anja uit Beringen zegt.
1: Wim, niks, helemaal niks, geen clue.
0: Lijkt mij een grote kans hebben. Ik vraag het hem zo meteen zelf.

0: alle nummers die er nu gedraaid worden, zit ik altijd te kijken waar stond die dan vorige keer in de Willy 1000? Ja, op 520. U2 en New Year's Day. Ik zeg het, ik mag deze week en volgende week de Willy DJ's bellen om naar hun top 3 te vragen. En ja, ik kan toch niet anders dan hem ook aan Wim vragen. Dag Wim!
1: Erwin! Hallo.
0: Hallo. Zeg, Wim, ik bel jou voor je top 3 van de Willy 1000. Maar voor we daaraan beginnen, misschien eerst even iets anders.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk de eerste keer dat ik jou voor zoiets bel op vrijdag. Want ja, je bent hier niet op vrijdag. Dat is de reden dat ik hier zit. Al jouw luisteraars zijn hier wel. Wij vragen ons gezamenlijk af, wat doe jij dan eigenlijk op een vrijdag?
1: Ja, wat ik doe. Goeie vraag. Wel, kijk, ik ga dus nog vandaag, dus nu op dit uur, nog 3 dingen doen. 3. 1, gaan lopen. Ik ga zo meteen mijn...
0: Wacht. Je bedoelt het sportieve lopen?
1: Ja, het sportieve lopen van de sportschoenen en zo, ja, dat.
0: Wow,
1: ik ga direct mijn sportpak aantrekken.
0: Nee.
1: Dat verbaast u, voel ik.
0: Ja, dat is voor mij de openbaring van de dag. Oké, okay. Wim doet aan sport. Oké.
1: Okay. Ja, maar niet zo. Dat is gewoon maar 5 kilometer. Ik probeer dat 1 keer per week te doen. Nee, dat is niet gezond. Dat is goed voor geest en lichaam.
0: Ja.
1: Heb ik gemerkt.
0: Wauw. Dus nu ben ik heel benieuwd naar 2 en 3.
1: Ja, 2 is gaan eten. Dus, maar eigenlijk zijn het activiteiten ook met Marie, mijn vriendin. En dus, wij gaan dus eerst samen lopen. Dan gaan we samen eten, ergens in Gent. En dan gaan we samen naar de cinema. Wij doen dat al, naar de cinema gaan op vrijdagavond. Wij doen dat al sinds onze oudste dochter, 2 weken oud was. En wij zijn daar nooit mee gestopt.
0: Wauw, eigenlijk is dat super tof. Maar eigenlijk is dat super tof om te horen.
1: Ja. Wat doe jij op vrijdag?
0: Ja. Ik hoop dat mijn familie niet aan luistert. Het is super inspirerend, Wim. En toen lachte hij. Goed, oké. Over naar de orde van de dag. Ik bel jou voor de Willy 1000.
1: Ja.
0: Al onze luisteraars zijn daar top 3'tjes voor in aan het sturen. En ja, ik bel tijdens deze show met de Willy DJ's. Om de top 3 te overlopen, begin er eens aan. Wat staat bij jou op 3?
1: Op 3 staan we met Lights van Interpol. Die hebben een nieuw album uit, maar ik wil Lights, een oud nummer. Op 2 staat voor mij iets van Prince, Sign of the Times.
0: Maar je zegt iets van, maakt het in jou niet uit welk nummer het van Prince...
1: Ja, het kon evengoed 50 andere nummers geweest zijn, maar het is Sign of the Times geworden, fantastisch. En voor de nummer 1, Erwin, heb ik beslist om een beetje, ik weet niet of iedereen het gaat kennen, maar het is een beetje een vergeten parel uit de muziekgeschiedenis. Die een beetje ondergesneeuwd is wel, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor dat er wel een paar mensen ook op gaan stemmen. Namelijk, het liedje heet Sabotage van de Beastie Boys. Dat zijn 3 gasten uit Amerika. En zo'n beetje rock, hip-hop.
0: Ja.
1: Hoe moet ik je naar luisteren? Dat is echt heel, heel tof.
0: Ja, zal ik het misschien nu nog niet draaien, maar straks als laatste nummer hier...
1: Zie maar. Ja, dat is eigenlijk allemaal goed. Je mag zelf kiezen eigenlijk. Dat is helemaal goed. Het is je programma. Kies, doe maar. Hè. Doe wat je goed bij voelt.
0: Ja. Kijk. Het gaat een grote verrassing zijn voor iedereen, maar ik zal het als laatste nummer dan straks draaien.
1: Tof. Ja, nee, hoor,
0: om eens iets origineels te doen, dacht ik dan. Hè.
1: Ja, allemaal tof. Nee, maar goed. Maar ik weet alleen.
0: Daar kan je nog iets van leren. Ja, ik dacht van...
1: Voor de originaliteit wel your middle name.
0: Ja, absoluut. Goed, ik ga u laten. Geniet van het lopen, het eten en het filmpje kijken.
1: Ja, ga ik doen.
0: En merci voor uw top 3.
1: Succes daar. Tada. Dag.

de Foo Fighters en Wheels. 4 minuten voor 6. Ja, kijk, ik heb het hem beloofd, dus ik zal het ook wel doen. De nummer 1 van Wim is een Willy 1000 top 3. Zeg, fijn weekend en alles kapot zeker, zal ik maar zeggen.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
7: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
6: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
8: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
6: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets, maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
4: Vivi, Music Matters. De Willy Weekend Mix.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja! Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Recupel.
8: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Wienerberger.
12: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
13: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: De Willy Weekend Mix met Nateem Shah.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. It's
1: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Je luistert naar de Vivi Weekendmix. Na Team Shah.

0: Voilà, die vrijdagavond die is goed begonnen. Maar Nadine die zit nog maar halverwege. Zometeen deel 2 van zijn weekendmix. En je kan je dus voor 8 uur nog uitleven op nummers van Green Day, van Tame Impala, van Bodycount en van Samantha Fu. En als je Nadine vanavond nog aan het werk wil zien, straks dan speelt hij op 15 jaar Stad Leest in de Stormkop in Antwerpen. En ja, daar zijn nog tickets voor.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
2: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
4: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
2: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
5: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
2: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
1: Willy, music matters. De Willy Weekend Mix.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is zijn cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
14: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
19: De Willy Weekend Mix met Nateem Shah.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, één keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Dit is de Willy Weekend Mix.

0: Dit was de Willy Weekend Mix van Nadeem Shah. Als je meer wil horen van Nadeem, je vindt een linkje naar zijn kanalen op onze Instagram. En mocht je denken, ik ben nog lang niet klaar met feesten, je vindt alle weekendmixen van de voorbije weken terug op onze site willy.radio en in de app. Een heel fijn weekend.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend.
4: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
10: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
9: CD&V springt over vooruit en is nu nipt de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibies zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas 10e. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Verkeershinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Loris Stuik van Bouwheer Landis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
2: De werken starten over een uur en duren tot 5 uur maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
3: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
2: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Landis.
4: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
2: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Hij haalt bijna 1/4 van de stemmen. Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken staat op 2 met 17%. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau is 3e met 6%. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Vlaams Belang blijft daarin de grootste partij van Vlaanderen en vergroot zijn voorsprong op N-VA. Door het voorzitter Tom van Grieken.
5: Deze peiling toont nogmaals aan dat de zoveelste peiling op rij deze regering geen meerderheid heeft. Zij komen er niet meer aan. Er is geen draagvlak meer voor de extra belasting die De Wever voorstelt. En die tendens die voelen wel veel langer in de samenleving. De regering De Wever werkt niet en werkt alvast niet voor de gewone Vlaam.
2: CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de 3e plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors. De PS wint. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Norwitz aan de leiding in de zevenkamp, voor Nafitiam. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma. Morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

disco. It ain't no country club either.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
3: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
2: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Het is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
3: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
2: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.